0: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle drie. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
1: Hoogstraten aardbeien.
2: De tijdloze live.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De komende ochtend wordt op het Canarische eiland Tenerife de evacuatieoperatie voortgezet van de opvarenden van het Nederlands cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken. De voorbije dag werden al ruim 90 van de 150 passagiers geëvacueerd. Volgens de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN, Tedros Ghebreyesus, is de evacuatie goed verlopen en is de situatie onder controle.
3: All the preparations also gives us confidence. And the behavior of the virus also, which is not, I said it many times, is not COVID. So if you add all that, I think that's where it comes. When I say not worry, it doesn't mean that there are no issues here, but it means we can handle it and it can be handled.
2: Er waren ook twee Belgen aan boord van het Nederlands cruiseschip. Zij zijn de voorbije avond aangekomen in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Daar zullen ze worden onderzocht. In Thailand heeft voormalig premier Thaksin Shinawatra de gevangenis mogen verlaten. In 2008 werd hij veroordeeld voor machtsmisbruik en corruptie. Hij vluchtte toen naar het buitenland om te ontsnappen aan een gevangenisstraf, maar hij keerde in 2023 terug. Een rechtbank oordeelde daarna dat hij toch nog naar de cel moest. Nu mag hij de gevangenis verlaten, maar moet wel een enkel band dragen. In Den Bosch in Nederland is er een explosie geweest aan een voormalig politiekantoor. Het gemeentebestuur van Den Bosch wil het gebouw gebruiken als een opvangcentrum voor minderjarige vluchtelingen. Maar die beslissing leidde tot heel wat protestacties. Vorige week werd daarbij onder meer ook nog een snelweg in de buurt geblokkeerd. Bij de explosie vielen geen gewonden, er is wel materiële schade. En dinsdag zal er veel hinder zijn op de luchthavens in ons land. Er is een nationale actiedag met een betoging en stakingen ook. Op de luchthaven van Charleroi zijn er daardoor geen vluchten. In Zaventem zullen er dan weer veel gevolgen zijn voor de vertrekkende vluchten. Dat zegt Jeffrey Fransens van Brussels Airport.
4: Om de veiligheid te kunnen blijven garanderen en om uiteraard lange wachtrijen te vermijden, hebben we gevraagd aan de luchtvaartmaatschappijen om de vertrekkende passagiersvluchten te beperken. En op basis van de huidige informatie kan iets meer dan de helft van de vertrekkende passagiersvluchten helaas niet plaatsvinden. Het is de 9e vakbondsactie op 1,5 jaar tijd die de luchtvaart buitenproportioneel hard treft. En dat is uiteraard bijzonder jammer.
2: En dan nog het weer. Vannacht kans op regen en buien bij temperaturen tot 9 graden. Na de ochtend eerst droger weer met opklaringen. Later opnieuw kans op regen. Temperaturen dan tot 14 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Dit is de tijdloze.

0: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump heeft een nieuw vredesvoorstel van Iran afgewezen. Het Iraanse regime had het voorstel gisteren aan Pakistan bezorgd, dat land bemiddeld tussen de VS en Iran. Trump noemde het voorstel totaal onacceptabel, maar hij gaf geen details over de inhoud. Het is al het zoveelste vredesvoorstel dat wordt afgewezen door een van de twee partijen. Er is nog steeds een tijdelijk staakt het vuren van de kracht tussen Iran en de VS, maar de voorbije week werden desondanks toch verschillende aanvallen van beide landen gemeld. De komende ochtend wordt op het Canarische eiland Tenerife de evacuatieoperatie voortgezet van de opvarenden van het Nederlands cruiseschip waarop het hantavirus is uitgebroken. De voorbije dag werden al ruim 90 van de 150 passagiers geëvacueerd. Volgens de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN, Tedros Ghebreyesus, is de evacuatie goed verlopen en is de situatie onder controle.
3: All the preparations also gives us confidence, and the behavior of the virus also, which is not, I've said it many times, is not COVID. So if you add all that, I think that's where it comes. When I say not worry, it doesn't mean that there are no issues here, but it means we can handle it and it can be handled.
2: Er waren ook twee Belgen aan boord van het Nederlands cruiseschip. Zij zijn de voorbije avond of gisteravond aangekomen in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Daar zullen ze worden onderzocht. En in Thailand heeft voormalig premier Thaksin Shinawatra de gevangenis mogen verlaten. In 2008 werd hij veroordeeld voor machtsmisbruik en corruptie. Hij vluchtte toen naar het buitenland om te ontsnappen aan een gevangenisstraf, maar hij keerde in 2023 terug. Een rechtbank oordeelde daarna dat hij toch nog naar de cel moest. Nu is hij dus voorwaardelijk vrij. Hij moet onder meer nog wel een enkel band dragen. En dan nog het weer. Kans op regen en buien bij temperaturen tot 9 graden. Na de ochtend eerst droger weer met opklaringen. Later opnieuw kans op regen. Temperaturen dan tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Dit is de Tijdloze.

0: Veranda's van der Bouwheden.
1: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: De tijdloze live.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In het USA in Antwerpen zijn gisteravond late twee Belgische opvarenden van het cruiseschip aangekomen, waarop begin april het hantavirus uitbrak. Ze waren van Tenerife naar Eindhoven gevlogen en vandaar ging het dan naar het ziekenhuis. Ze worden nu getest. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze thuis in quarantaine gaan. Intussen zijn ruim 90 van de 150 passagiers al teruggebracht naar hun thuisland. Het hantavirus heeft aan 3 mensen aan boord het leven gekost. Dinsdag zal er door de Nationale Actiedag veel hinder zijn op de luchthavens in ons land. Op de luchthaven van Charleroi zijn alle vluchten geschrapt. En in Zaventem zal er veel impact zijn voor vertrekkende vluchten, zegt Jeffrey Franse van Brussels Airport.
3: Om de veiligheid te kunnen blijven garanderen en om uiteraard lange wachtrijen te vermijden, hebben we gevraagd aan de luchtvaartmaatschappijen om de vertrekkende passagiersvluchten te beperken. En op basis van de huidige informatie kan iets meer dan de helft van de vertrekkende passagiersvluchten helaas niet plaatsvinden. En er zal ook impact zijn op de aankomende vluchten.
2: De Amerikaanse president Trump heeft een nieuw vredesvoorstel van Iran afgewezen. Hij noemde het plan totaal onaanvaardbaar, maar hij gaf geen details over de inhoud. Volgens het Iraanse staatsbureau had Iran onder meer een onmiddellijk einde van de oorlog voorgesteld en het opheffen van sancties tegen Iran. En de Wall Street Journal zegt dat Iran een deel van haar hoogverrijkt uranium wilde verdunnen en de rest overdragen aan een ander land. Maar daar komt voorlopig dus niks van in huis nu Trump het voorstel afwijst. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn olie en gas veel duurder geworden en daar profiteert de oliesector van. Zo heeft het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco in de eerste 3 maanden van dit jaar ruim 28 miljard euro winst geboekt. Dat is een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen KV Mechelen gewonnen met 3-0. Union blijft om de tweede plaats staan in het klassement op slechts 1 punt van leider Club Brugge. Speler Rob Schoofs is opgelucht na het verlies van vorige week tegen Sint-Truiden.
4: Het was een heel belangrijke wedstrijd voor ons na vorige week, waar we toch wel een tik hebben gekregen om opnieuw te laten zien dat we klaar zijn voor de belangrijkste week van het jaar die eraan komt. En we hebben dit tot een goed einde gebracht. En als dat met 3-0 kan, dan denk ik dat het een goede avond is voor ons, een goed weekend. En nu kunnen we met een goed gevoel die allesbeslissende week beginnen.
2: Donderdag speelt Union de bekerfinale tegen Anderlecht. Zondag moet Union naar Club Brugge. In de Europe Playoffs heeft de Racing Genk met 3-0 gewonnen van Westerlo. De Limburgers zijn leider met evenveel punten als Standaard. Het weer. Na een regenachtige nacht wordt het vanmorgen even droger, maar in de namiddag trekken opnieuw regenbuien van west naar oost. Temperaturen tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.

Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd.

miss him all right and smile when you leave. But my smiles are just a front. De tijdloze. Het is 6:00. Goedemorgen. De twee Belgen die op het cruiseschip waren, zijn weer thuis. En ik hoor mezelf niet. Maar ik vertel alvast dat de twee Belgische opvarenden van het schip waarop het hantavirus was uitgebroken zijn aangekomen gisteravond in het USA in Antwerpen. Ze waren aangemeerd in Tenerife, naar Eindhoven gevlogen en van daar naar het ziekenhuis gebracht. Ze worden nu getest op het virus. Als die test negatief is en ze hebben geen symptomen, mogen ze thuis in quarantaine gaan. Intussen zijn ruim 90 van de 150 passagiers al teruggebracht naar hun thuisland. Er stierven 3 mensen op het schip door dat zeldzame hantavirus. Zo net is in alle gevangenissen van het land een staking begonnen. De vakbonden protesteren opnieuw tegen de overbevolking, de toenemende agressie en de hoge werkdruk. In maart bereikte de federale regering een akkoord over de maatregelen om die problemen aan te pakken, maar voorlopig verandert dat niets. Straks meer daarover. En dan nog het voetbal in de Champions Playoffs van het voetbal. Heeft Union de wedstrijd tegen KV Mechelen gewonnen met 3-0. Union blijft op de tweede plaats staan in het klassement op 1 punt van leider Club Brugge. Speler Rob Schoofs is opgelucht na het verlies vorige week tegen Sint-Truiden.

0: bodembedekker voor tuin en dier. Strovan Stroopellets. Kijk op strovan.eu.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Enbeeld.
2: De tijdloze live.

0: Net op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen binge-probleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
4: Chin chin.
3: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
4: Knalprijs.
3: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je
6: joehoe!
5: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
8: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
7: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app.
9: Amai, het is echt eenvoudig.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
12: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedemorgen.
13: De twee Belgen zijn terug van het cruiseschip. De twee Belgische passagiers van het schip waarop het Hantavirus was uitgebroken zijn gisteravond aangekomen in het USA in Antwerpen. Ze worden daar nu getest op het virus. Als die test negatief is en ze hebben geen symptomen, mogen ze thuis in quarantaine gaan. Intussen zijn ruim 90 van de 150 passagiers al teruggebracht naar hun thuisland. Er stierven wel 3 mensen op dat schip door dat zeldzame Hantavirus. Zo net is in alle gevangenissen van het land een staking begonnen. De vakbonden protesteren omdat er te weinig plaats is voor te veel gevangenen, omdat er steeds meer agressie is en een te hoge werkdruk. In maart bereikte de federale regering een akkoord over maatregelen om die problemen aan te pakken, maar voorlopig verandert er niets, zegt de Socialistische Vakbond.
14: Die maatregelen die gaan pas in eind van het jaar en ondertussen bouwt men rustig de stok van openstaande straffen verder af. En dan zie je in Brussel bijvoorbeeld in een inrichting zoals Haren met 1200 plaatsen, dat ondanks dat men bedden heeft bijgeplaatst, er meer dan 200 mensen op de grond liggen. De logica ontgaat mij dat je in zo'n grote inrichting eerst nog bedden moet bijplaatsen en dan evengoed mensen op de grond moet leggen.
13: En morgen wordt in het hele land actie gevoerd tegen de besparingen van de regering. Bijvoorbeeld de pensioenplannen. Dat zal je ook merken op de luchthavens. In Charleroi zijn alle vluchten geschrapt. In Zaventem zal er ook veel impact zijn voor de vertrekkende vluchten, zegt Brussels Airport.
15: Om de veiligheid te kunnen blijven garanderen en om uiteraard lange wachtrijen te vermijden, hebben we gevraagd aan de luchtvaartmaatschappijen om de vertrekkende passagiersvluchten te beperken. En op basis van de huidige informatie kan iets meer dan de helft van de vertrekkende passagiersvluchten helaas niet plaatsvinden. En er zal ook impact zijn op de aankomende vluchten.
13: In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen KV Mechelen gewonnen met 3-0. Union blijft op de tweede plaats staan in het klassement op 1 punt van leider Club Brugge. Speler Rob Schoofs is opgelucht na het verlies van vorige week tegen Sint-Truiden.
16: Het was een heel belangrijke wedstrijd voor ons na vorige week, waar we toch wel een tik hebben gekregen om opnieuw te laten zien dat we klaar zijn voor de belangrijkste week van het jaar die eraan komt. En we hebben dit tot een goed einde gebracht. En als dat met 3-0 kan, dan denk ik dat het een goede avond is voor ons, een goed weekend. En nu kunnen we met een goed gevoel die alles beslissen de week, ja, beginnen.
13: Donderdag speelt Union de bekerfinale tegen Anderlecht. En zondag moet Union dan naar Club Brugge. In de Europlay-offs heeft Racing Genk met 3-0 gewonnen van Westerlo. De Limburgers zijn leider met evenveel punten als Standaard. Na de regen vanochtend wordt het wat droger, maar deze namiddag opnieuw regenbuien. Temperaturen tot 13 graden, morgen bewolkt weer en

0: De tijdloze staat op.
1: De tijdloze.
0: Sophie Engelen.
2: Goedemorgen, het is dan wel een grijze maandag, maar het wordt ook een korte week, dus always look on the bright side, toch? Dit is Depeche Mode om jouw maandag te goed op gang te trekken. Goedemorgen.
0: De tijdloze staat op.

Can't get enough van Depeche Mode. Misschien heeft jouw maandagochtend nog een beetje extra glam nodig. T-Rex kan daarvoor zorgen. Een van de eerste en belangrijkste glam rock bands uit de muziekgeschiedenis. Dit is het nummer Jeepster.

Unfinished Sympathy van Massive Attack. Binnenkort in ons land. Het is vandaag 11 mei en dat is de sterfdag van Bob Marley. Vandaag exact 45 jaar geleden is hij overleden op 36-jarige leeftijd. Hij was de eerste artiest die reggae internationaal op de kaart zette. En reggae werd daardoor niet alleen een muziekstijl, maar ook een cultureel en politiek symbool. Zijn teksten gingen over vrijheid, gelijkheid, liefde en verzet tegen onderdrukking. En hij gebruikte zijn muziek om op te komen voor de rechten van zwarte mensen, voor armen en de onderdrukte. Dit is

0: Nog een beetje zon op je radio deze ochtend met Bob Marley. Het is vandaag al 45 jaar geleden dat hij gestorven is. Jij mag ook nog iets aan de playlist toevoegen. Laat me weten welke plaat jij nu kan gebruiken via het tijdloze kanaal op VRT Max.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
3: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
4: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
4: Ah, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
6: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
8: De tijdloze staat op.

0: Hopelijk was jij niet heel de nacht wakker, zoals in dit nummer. Maar hopelijk ben je wel een lucky one vandaag. En mag jij bijvoorbeeld zo meteen jouw ochtendplaat aanvragen?
1: De tijdloze staat op.
0: Ja, want elke ochtend hou ik een plekje voor jou vrij in de playlist. En mag jij een plaatje aanvragen waar je nu echt nood aan hebt. Goedemorgen, Sophie.
2: Goedemorgen.
0: Een naamgenootje. Sophie, ben je al lang wakker?
2: Een uurtje ongeveer, ja.
0: En ga je, ben je opgestaan om te gaan werken of voor leukere dingen?
2: Ja, inderdaad, om te gaan werken. Maar ik ga graag werken, hoor.
0: Ah, dat horen we graag. Ja. Wat doe je voor werk?
2: Ik kom bij de mensen thuis helpen in het huishouden. Voornamelijk om te poetsen en een luisterend oor.
0: Ja. Oh, Sophie, die mensen die gaan u zo graag zien komen vandaag. Ja, hè. Het is een beetje een grijze dag. Maar jij gaat ons opfleuren met jouw keuze. Vertel, welk nummer wil jij graag horen?
2: Heel graag Beautiful Day van U2.
0: Heb je daar fijne herinneringen aan?
2: Ja, zeker. Ik zat in het eerste middelbaar en vanaf toen kreeg ik zakgeld. En leeftijdsgenoten gaven er eerder het geld uit aan snoep en ik spaarde het liever op aan cd's. En het eerste album dat ik daarmee kocht was All That You Can't Leave Behind van ja. U2. En de verkoper haalde plots een spray boven om de cd-hoes zorgvuldig te poetsen.
0: Ja.
2: En ik was hier de winkel buiten gegaan en van zodra dat ik de cd opzette, ja, dan wist ik dat er bij mij een U2-fase was uitgebroken.
0: Ah, heerlijk. En die fase die blijft maar duren en terecht ook, hè. Goeie nummer, dat is een goede boost. En dat wil zeggen dat ondanks het weer of andere tegenslagen, dat we er gewoon wel het beste van gaan maken, toch?
2: Ja, zo is dat, zeker en vast.
0: Jij klinkt mij als een heel positieve Sophie. Ik stel voor dat je keihard gaat genieten van 4 minuten U2. En dan de mensen gaat verblijden met jouw komst vandaag.
2: Ja, dat ga ik zeker doen.
0: Oké, okay, merci voor je verzoekje. Fijne dag, Sophie. Bye-bye.
2: Ja,
0: bye. Bye-bye.
1: De tijdloze staat op.

van Redbone. Een van de meest excentrieke madammen uit de popgeschiedenis. Dat is Grace Jones. En haar album Nightclubbing bestaat 45 jaar vandaag. Het is toch wel haar meesterwerk. Het album dat haar definitief als popicoon op de kaart heeft gezet. Het markeert ook een soort van keerpunt in haar carrière. Ze liet de discobeats een beetje achter haar. En omarmde meer zo een mix van new wave, een beetje reggae, funk, dub. En ook veel synthesizers. En dan die platenhoes, hè, ontworpen door Jean-Paul Gaud. Met Jones in een strak mannenpak. En haar kenmerkende androgyne look. En die hoes werd net zo iconisch als de muziek zelf.

0: hier op Live is Live op Linkeroever. Ze was vrij dronken. En ze wilde niet stoppen met optreden toen het eigenlijk al tijd was. Het is toch een figuur, maar wat een madame. Zometeen het favoriete nummer van Glint uit de tijdloze 100.
1: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
2: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
3: Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: De tijdloze.
5: 1 uit de 100.
6: Yo, het is Glint. En als ik één nummer mag kiezen uit de tijdloze 100, dan is dat Cold Little Heart van Michael Kiwanuka. Ik vind dat... Een prachtig nummer. Het is een nummer dat ik oprecht heel veel luister. Ik ben blij dat erin staat, want het is eigenlijk niet zo'n oud nummer. Maar elke keer als ik het hoor, ja, ik weet niet. Het is echt, het doet iets met een mens. En soms is dat gewoon het enige wat muziek moet zijn.

Eric Burdon, dat is de zanger van The Animals, die wordt 85 jaar vandaag. Ja, hij staat bekend om zijn diepe, rasperige stem. En The Animals, ja, was een van de eerste Britse groepen die R&B en blues naar een breed publiek brachten. En die Eric, die staat nog steeds op het podium. Hij is trouwens echt een hippe tachtiger. Je moet hem maar eens opzoeken op Instagram. Niks te oud, mannetje. Proficiat, Eric. Dit is House of the Rising Sun van The Animals.

Stupid Girl van Garbage. Over een dikke maand staan ze in het Openluchttheater in Deurne. Dan komen ze met hun afscheidstournee. Het gaat wel heel goed worden. Zeker op die bijzondere locatie. Er is een nieuw WK-lied voor de Rode Duivels. Kiss the Grass, Allez Allez van Sylvie Kroijs en Romeo Elvis. Origineel is het nummer van de papa van Romeo Elvis. Hij was lid van de Belgische band Allez Allez.

0: moeten besparen op uw dinnerparty. Dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: De tijdloze. Het is 8 uur. Goedemorgen.
3: Heel wat ziekteuitkeringen kunnen gestopt worden. Bij meer dan een kwart van de langdurig zieke jonger dan 40 met psychische problemen kan de uitkering worden stopgezet of ingekort. Dat blijkt uit cijfers van het RISIF, het Instituut voor Ziekteuitkeringen. En het staat in de standaard. De bevoegde minister, Frank van den Broeke, vindt dat de ziekenfondsen dat beter moeten aanpakken. Maar het is begrijpelijk dat verschillende artsen verschillende beslissingen maken. Dat zeggen de onafhankelijke ziekenfondsen.
4: Er zijn foutieve dossiers, maar grotendeels dat is eigenlijk een variatie in de medische evaluatie. De wetgeving is vatbaar voor interpretatie. De criteria om een evaluatie te doen zijn vatbaar voor interpretatie. En ook, wij moeten oordelen, dus onze arts moet oordelen over mentaal gezondheidsprobleem. Niet evident.
3: Om 6 uur vanochtend is in alle gevangenissen in ons land een staking begonnen. De vakbonden protesteren omdat er te weinig plaats is voor te veel gevangenen en daardoor meer agressie en een hoge werkdruk. En dat probleem sleept aan, zegt de Socialistische Vakbond.
5: Ze slepen lang aan, maar ze blijven verder in stijgende richting gaan. En daar zit eigenlijk het grote probleem. Hè. We hebben een penitentiaire noodwet gezien sinds augustus vorig jaar. En er liggen 550 mensen meer op de grond dan daarvoor. Dan klopt er iets niet volgens mij. De noodwet heeft meer noodtoestand veroorzaakt dan opgelost.
3: De twee Belgische passagiers die vastzaten op het cruiseschip waarop het hantavirus was uitgebroken, zijn naar het universitair ziekenhuis in Antwerpen gebracht. Na een medisch onderzoek zullen ze nog wel even in quarantaine moeten blijven, zegt Volksgezondheid.
6: Ze zijn dan toegekomen tegen 10 uur in USA, nagekeken door het team van Erika Vliegen, samen met de collega's van het departement Zorg. De testen zijn afgenomen gisteravond nog, dus we gaan ze toch in USA houden totdat we die testresultaten hebben. Dat zal mogelijk vanavond nog zijn en anders zal dat morgen toch wel toekomen.
3: De Netflix-serie Adolescence is de grote winnaar van de BAFTA TV Awards, de belangrijkste Britse televisieprijzen. De reeks gaat over een tiener die wordt opgepakt voor de moord op een klasgenoot. Adolescence won 4 BAFTA's, dat is een record voor het meeste aantal BAFTA Awards in 1 jaar. Owen Cooper, nog maar 16, won de award voor beste mannelijke bijrol. De reeks won trouwens ook al 4 Golden Globes en 6 Emmys. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen van KV Mechelen. Union blijft op de tweede plaats staan in het klassement, op maar 1 punt van leider Club Brugge. Donderdag speelt Union de bekerfinale tegen Anderlecht en zondag moet Union dan nog naar Club Brugge. Straks stopt het even met regenen, maar na de middag krijgen we opnieuw buien. Het wordt 13 graden vandaag, morgen bewolkt en 14 graden.
7: De tijdloze.
8: Goedemorgen, hopelijk sta je niet ergens in de file, want wanneer het regent in België, dan gaat alles ineens heel moeilijk, zo lijkt wel. Adele doet er nog een schepje bovenop. Set fire to the rain.

Set Fire to the Rain van Adele. En nog een krachtige stem ligt in coma. Bonnie Tyler ligt in een coma in een ziekenhuis in Portugal na een spoedoperatie aan haar darmen. En ze is nog maar 74 en was nog heel actief als zangeres. Dus we hopen dat ze dat gauw weer kan doen. Dit is haar absolute monsterhit uit 1983. Dus stoelen aan de kant en slowen maar. Of keiluid meezingen, dat mag ook. Total Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler.

0: vibes, because you're mine. I walk the line.
1: Altijd leuk om Johnny Cash in je oren te hebben met I Walk the Line. Goed nieuws voor fans van Oasis, want de Oasis Reunie krijgt een eigen film. In de documentaire zijn onder andere beelden te zien van repetities, backstage momenten, live optredens en ook de eerste gezamenlijke interviews met Noel en Liam in meer dan 25 jaar. De moeite waard dus. Al moeten we wel nog wachten tot september. Dit is Oasis met The Masterplan.

0: Zie je dat, Mila? Daar zijn ze een tunnel onder het water aan het maken. Straf, hè?
1: Onder het water? Kunnen die machines dan onder het water werken?
0: Ja, dat zijn speciale machines, hè?
1: En gaan die werkmannen dan ook onder water?
0: Nee.
1: Of bouwen ze dat eerst boven de grond en laten ze het dan pas zakken?
0: Ja, zoiets.
1: Je weet het niet, mama.
2: Wij bouwen tunnels onder water. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
4: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen. Train.
5: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
6: stap met meer korting op de trein.
7: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
8: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
7: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
9: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
5: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
10: It's a brand new day. Goeiemorgen, morgen. Goeiedag. Morning is coming. Morning is coming.
11: De tijdloze.
12: Goeiemorgen.

0: echt een heel bemoedigende song. Zeker aan het begin van een nieuwe werkweek. Go!
1: De tijdloze. Golden Years.
0: Elke week doen we dat, hè, in een tijdloos muziekjaar duiken. En dus draaien we aan het begin van de week aan het rad. En dat rad bepaalt welk tijdloos muziekjaar we deze week gaan belichten.
2: 2004.
0: Op het einde van 2004 werden we opgeschrikt door dit nieuws.
3: An undersea earthquake sent enormous waves rolling across the Indian Ocean. In Sri Lanka, officials say more than 3,000 people have been killed and more than 1 million affected.
0: Ja, er was een verwoestende tsunami in de Indische Oceaan, veroorzaakt door een aardbeving met een kracht van 9,1 op de schaal van Richter. Meer dan 230.000 mensen sterven in Indonesië, Sri Lanka, India en Thailand. Er was dat jaar ook het overlijden van Yasser Arafat, de Palestijnse leider. En het proces tegen Marc Dutroux begint ook in 2004. Een vrij heftig jaar dus, maar gelukkig kwam er ook heel veel geweldige muziek uit in dat jaar.

0: The Richer. Er is een nieuwe docu op VRT Max over Michael Jackson. In tegenstelling tot die nieuwe biopic gaat deze driedelige docu over de andere kant van het verhaal.
1: Who was Michael Jackson? Really?
2: The number one artist in the world!
3: He is a musical genius.
4: Well, I'm very, very happy for them. I think it's great.
5: Think he can come back after everything that's happened?
6: Has nothing happened?
0: Zeker de moeite om eens te bekijken. Ik heb hem al helemaal gebinged, de drie afleveringen. Ja, en mijn redacteur vroeg mij hier, is jouw beeld nu veranderd over Michael Jackson? Nee, niet echt. Het is tragisch, nog steeds. Maar hij blijft wel een van de meest muzikale genieën die we ooit gekend hebben. En dat komt er ook in voor. Off the Wall is dit van Michael Jackson.
7: De tijdloze.

Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. De tijdloze staat op.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
1: De tijdloze live.

Kids van MGMT. Afgelopen weekend vierde Stadium Arcadium van de Red Hot Chili Peppers haar 20ste verjaardag. Daar staat onder andere deze hit op, Danny California. Ja, dat is die heel herkenbare gitaar in het begin. Geïnspireerd op een nummer van een andere tijdloze legende, van Tom Petty. Mary Jane's Last Dance is dit. Hoor je het? Tom Petty is dit.

Ja, de mama's en de papa's die hielden duidelijk ook niet van de maandag. Maar geen nood, hopelijk begin jij overmorgenavond al aan een nieuw weekend. Zo kan je het ook bekijken. Blijf bij ons op deze regenachtige maandag. Na 9 uur krijg je nog Madonna, CCR en The Who.

0: Meer namen voor Gent Jazz deze zomer. Van 2 tot en met 18 juli zindert de Bijlokensite met Tamino. Selassou en de Galants, José González, Patti Smith, Van Morrison, Alabama Shakes en veel meer. Tickets en info via gentjazz.com. Samen met
1: De Tijdloze.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
3: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
5: Oh.
4: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
5: Ah.
4: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni. Voorwaarden op velux.be.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
7: Manutan, Manutan.
6: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
7: Manutan, Manutan.
6: Bestel op manutan.be.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
10: Maak je afspraak op carglass.be.
11: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
12: Mijn haren omhoog?
11: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
12: Ah ja, dus mijn factuur?
11: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
13: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: De tijdloze. Het is 9 uur. Goedemorgen.
2: Sommige jonge langdurig zieken kunnen hun uitkering verliezen. Bij meer dan een kwart van de langdurig zieken, jonger dan 40, met psychische problemen, kan de uitkering worden stopgezet of ingekort. Dat blijkt uit cijfers van het Instituut voor Ziekteuitkeringen en het staat in de Standaard. De bevoegde minister, Frank van den Broeke, vindt dat de ziekenfondsen dat niet goed aanpakken. Maar de onafhankelijke ziekenfondsen vinden de regels dan weer veel te vaag om te bepalen of iemand nog kan werken. Want als een patiënt naar de rechter stapt, wanneer het ziekenfonds een uitkering stopzet, krijgt hij soms gelijk.
3: Hij moet terug naar het werk, hij is niet akkoord en ik kan naar een arbeidsrechtbank gaan gratis. En in 30% van de gevallen krijgt het lid eigenlijk gelijk. Dus de arbeidsrechtbank zegt, de artsen van de ziekenfonds of de artsen van het RISIF zijn te streng geweest. Dat is gewoon om aan te tonen dat het probleem ligt in de variatie van de medische evaluatie.
2: Het is exact 20 jaar geleden dat Hans van Temse in Antwerpen 2 mensen vermoordde. Kleuter Luna en haar Malinese opa Soulematou werden neergeschoten in het centrum van de stad. Van Temse werd als eerste Belg ooit veroordeeld voor moord met een racistisch motief en hij kreeg een levenslange celstraf. De grootmoeder van Luna weet nog precies hoe het nieuws 20 jaar geleden bij haar binnenkwam.
4: Ik kan dat niet beschrijven, dat verhaal. Dus ik dacht dat ik ging van het balkon vallen. Of ik weet het, na 2 dagen had ik ontdekt dat we nog niet gegeten hadden. En dan heb ik aan buren, heel lieve buren, gevraagd, willen jullie voor ons soep maken, want wij hebben nog niet gegeten.
2: Hans van Temse zit in een gesloten instelling sinds vorig jaar, waar hij een behandeling krijgt voor zijn problemen. In Oekraïne is de derde en laatste dag van het tijdelijk gestaakt het vuren met Rusland ingegaan. Nog tot middernacht geldt dat in principe, maar zowel Rusland als Oekraïne beschuldigen elkaar ervan dat ze het bestand niet respecteren. Toch is het staakt het vuren een opluchting in de grote steden in Oekraïne. Dat vertelt correspondent in Kiev, Michiel Driebergen.
5: Rustig, stil, geen luchtalarm en zeker geen explosies. En ik denk dat het voor alle grote steden in Oekraïne gold afgelopen dagen. En hier, kijk, aan het front is het natuurlijk nooit stil. Er wordt gewoon heen en weer gevlogen met drones, kleinere drones. Daar wordt heen en weer geschoten, gevuurd. Maar ik moet toch zeggen, het is toch echt wel een verademing. Geen luchtalarm, niet van die grote drones die de steden terroriseren.
2: De Netflix-serie Adolescence is de grote winnaar van de BAFTA TV Awards. De belangrijkste Britse televisieprijzen. De reeks gaat over een tiener die wordt opgepakt voor de moord op een klasgenoot. Adolescence won 4 BAFTA's. Dat is een record voor het meeste aantal van die awards in 1 jaar. Owen Cooper, nog maar 16, won de award voor beste mannelijke bijrol. Adolescence won trouwens eerder al 4 Golden Globes en 6 Emmys. Straks stopt het even met regenen, maar na de middag krijgen we opnieuw buien. Het wordt 13 graden vandaag. Morgen bewolkt en 14 graden dan.
6: De tijdloze.
0: Geen bla bla. Wel de hele werkdag. Alleen maar.
6: De tijdloze.

0: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
3: Oh my god, mama, dank u!
4: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
5: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
2: Ja, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
4: Peugeot.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: De tijdloze.
7: Of gelijk wie er zo'n zijn en de nonen, niet kapot te kriegen.
8: Right about now, the funk's

0: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we toasten.
2: Chin chin.
1: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
2: Knalprijs.
1: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
4: De tijdloze. Het is 10:00. Goedemorgen.
5: Veel jongeren voelen zich gediscrimineerd. Meer dan 4 op de 10 Vlamingen ervaren discriminatie op basis van hun leeftijd. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaams Mensenrechten Instituut in het Nieuwsblad. Leeftijd is de grootste reden voor discriminatie, meer nog dan geslacht, afkomst of seksuele geaardheid. En bij de mensen jonger dan 24 voelt zelfs ruim 6 op de 10 zich gediscrimineerd, zegt het Mensenrechten Instituut.
6: Op het werk gaat het vaak om jongeren die zich gediscrimineerd voelen omdat ze worden afgewezen omwille van te weinig ervaring. Bij de huurmarkt gaat het bijvoorbeeld echt wel om stereotypes van ja, jongeren die te veel zouden feesten of onvoldoende zorg dragen of onvoldoende vermogen hebben om een huurwoning te betrekken. Maar algemeen gaat het voornamelijk om het gevoel niet serieus genomen te worden van jongeren.
5: Het is exact 20 jaar geleden dat Hans van Temse in Antwerpen 2 racistische moorden pleegde. Kleuter Luna en haar Malinese opa Soulematou werden op 11 mei 2006 neergeschoten in het centrum van de stad. Van Temse werd als eerste Belg ooit veroordeeld voor moord met een racistisch motief. Hij kreeg een levenslange celstraf. De grootmoeder van Luna passeert nog bijna elke dag bij de gedenksteen voor de slachtoffers.
7: Als ik het zie, is het voor mij een kleine herinnering. En ik kan dus elk jaar een boeketje gaan hangen op 11 mei. Ook heb ik mezelf moeten in het begin dwingen. Ik denk, ja, ik ga die straat toch niet mijden. Het is mijn buurt. Ik ben als een kind ben, vind ik dat zo'n gezellige straat. Ik ga mezelf niet vertellen dat hier mijn kleindochter vermoord is. Ik vertel dat hier mijn kleindochter voor de laatste keer trots op haar fietsje zat.
5: Hans van Temse zit sinds vorig jaar in een gesloten instelling waar hij een behandeling krijgt voor zijn problemen. In Oekraïne is de 3e en laatste dag van het tijdelijke staakt het vuren met Rusland ingegaan. Nog tot middernacht geldt dat, in principe, maar zowel Rusland als Oekraïne beschuldigen elkaar ervan dat ze dat bestand niet respecteren. Toch is dat staakt het vuren een opluchting in grote steden in Oekraïne. Dat vertelt Michiel Driebergen, correspondent in Kiev.
8: Rustig, stil, geen luchtalarm en zeker geen explosies. En ik denk dat dat voor alle grote steden in Oekraïne gold afgelopen dagen. Hier, kijk, aan het front is het natuurlijk nooit stil. Er wordt gewoon heen en weer gevlogen met drones, kleinere drones. Daar wordt heen en weer geschoten, gevuurd. Maar ik moet toch zeggen, het is toch echt wel een verademing. Geen luchtalarm, niet van die grote drones die de steden terroriseren.
5: Het is tijdelijk wat droger, maar na de middag krijgen we nog buien. Het wordt 13 graden, morgen bewolkt en 14 graden.
9: Bla bla bla
10: bla bla bla
11: bla bla bla
12: bla bla.
13: De tijdloze.
14: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
1: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
2: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: De tijdloze.
6: Dit komt uit de jaren 80.

0: Sasha. De tijdlozen. Golden Years.
1: 2004.
2: 2004 wordt deze week verkozen tot Gouden Jaar. En Daan zal dat zeker beamen, want hij brengt dat jaar de plaat Victory uit. Het levert hem goud op en bovendien ook een ZAMU Award voor beste album dat jaar. Het titelnummer krijgt in een aangepaste versie nog een tweede leven om Team Belgium aan te moedigen op de Olympische Spelen in Parijs in 2024. Victory, het zal wel zijn.
1: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 2004.

0: De Pro Days van Peugeot, dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Peugeot.
1: De tijdloze live.

0: Europa Bank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
1: Ja!
2: Maar ja.
0: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
3: Oh ja!
4: Maar ja.
0: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
1: Oh ja!
2: Maar ja.
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europa Bank. Europa Bank. De bank die durft.
5: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
6: De tijdloze.
7: Hello, we are Slipknot.
8: This is Lemmy from Motorhead.
9: Hey, this is Slash. And you're listening to probably the best rock and roll fucking station you've ever heard.
6: De tijdloze.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
3: joehoe!
2: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
3: Oh.
4: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
3: Ah.
4: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
8: In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken alles.

0: disco's maken in Mexico.
1: Win for Life.
2: Win for Life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Met de Superplus deals van De Leize gaan we toasten.
0: Chin chin.
3: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
0: Knalprijs.
3: Besparen doe je met de Superplus deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
5: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
4: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
8: Maak je afspraak op carglass.be.
9: De tijdloze. Het is 11 uur. Goedemorgen. 4 op de 10 Vlamingen voelden zich al gediscrimineerd op basis van leeftijd. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaams Mensenrechteninstituut in het Nieuwsblad. Leeftijd blijkt de grootste reden voor discriminatie, meer nog dan geslacht, afkomst of seksuele geaardheid. En zeker bij jongeren, bij 18 tot 24-jarigen voelen zelfs ruim 6 op de 10 zich gediscrimineerd, bijvoorbeeld in de zoektocht naar werk of een huurhuis. En ook ouderen hebben het moeilijk, zegt het Mensenrechteninstituut.
10: Bij ouderen gaat het dan om het ontslagen worden omdat je te oud bent, maar bijvoorbeeld ook in het domein van de digitalisering. De ouderen die het gevoel hebben van, ja kijk, als er een aantal tools enkel nog digitaal beschikbaar zijn, dan worden wij daar structureel van uitgesloten, hè, en dat is discriminatie. Maar we hebben ook voorvallen gezien van bijvoorbeeld ouderen die geen lening meer kunnen krijgen voor een woning omdat ze te oud zijn.
9: Een 22-jarige Vlaamse man heeft bekend dat hij zijn moeder heeft vermoord op het Canarische eiland Fuerteventura, volgens Spaanse media. De vrouw, die al meer dan 10 jaar op het eiland woonde, werd een week geleden als vermist opgegeven. De politie vond haar lichaam enkele dagen later terug op een vuilnisbelt. De zoon kampt met een ernstige drugsverslaving. Hij weigerde eerst mee te werken aan het onderzoek, maar toen het bewijs zich opstapelde, bekende hij de feiten. Het Israëlische leger neemt steeds meer grondgebied in de Gazastrook in, dat schrijft De Morgen. Israël houdt al sinds het staakt het vuren in oktober een deel van Gaza bezet en daar mogen Palestijnen niet meer komen. Dat gebied is afgebakend met geel geschilderde betonblokken, maar op satellietfoto's is te zien dat die soms honderden meters verder gezet zijn. Dat is volgens Israël nodig voor de veiligheid, zegt correspondent Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv.
11: Als het Israëlisch leger zegt, ja, we moeten ons kunnen verdedigen, dus we moeten die gele blokken verplaatsen, dan gebeurt dat. En door het verschuiven van die gele lijn is dus nu ruim de helft in handen van Israël. Wat je ziet is dat Israël doende is om aan hun kant van die gele lijn alles te vernietigen. Dus wegen, infrastructuur, maar ook huizen, ziekenhuizen, scholen. En daarom zie je dat zo heel duidelijk op die satellietfoto's.
9: Mensenrechtenorganisaties vrezen dat die tijdelijke veiligheidszone stilaan permanent wordt. Het is tijdelijk wat droger weer, maar na de middag krijgen we nog buien en het wordt 13 graden. Morgen bewolkt weer en 14 graden dan.
12: Bla bla bla bla bla.
13: Bla bla bla bla bla bla bla bla.
14: De tijdloze.
15: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar.
16: De tijdloze.

0: maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
2: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: De tijdloze.
5: Dit komt uit de jaren 90.

0: Ja, voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
1: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Jij hebt de power met de Eneco-app.
3: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
4: Hoe weet jij dat, papa?
3: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
4: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
3: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
4: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
3: Nee, Marieke wel. Kom.
2: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
6: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
5: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
7: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: De tijdloze.
10: Niet kapot te krijgen, gelijk wie er in de nonen zo'n zijn.
11: Berichtje aan al de rappers van heel België. Hoe probeert...
12: Ah.

0: Of ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen.

0: is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster.
1: What?
0: Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles.
1: Wow.
0: En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
2: Yuzu.
0: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
4: Chin chin.
3: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
4: Knalprijs.
3: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
6: Relax. Het
5: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
7: De tijdloze. Het is 12 uur. Goedemiddag.
8: Een kind is aangereden door een politieauto. In Antwerpen is een jongen van 6 levensgevaarlijk gewond geraakt na een aanrijding met een politiecombi. Dat ongeval gebeurde vanmorgen rond 9:30 in het centrum van Antwerpen ter hoogte van de Nationale Bank. De politiewagen had zijn zwaailichten en een sirene aan. Het jongetje is naar het ziekenhuis gebracht. Hij is zwaar gewond, maar zijn toestand is stabiel, zegt het parket van Antwerpen.
9: In de loop van de voormiddag is er tijdens een prioritaire actie van politie Antwerpen aanrijding geweest met een 6-jarig kindje dat aan de Frankrijk-Lei op een zebrapad aan het oversteken was. De politie was onderweg voor een controle van een voertuig waarbij er een manoeuvre is gebeurd en het tot een aanrijding gekomen is. Het kindje is in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is dus zwaar gewond. Intussen zou het levensgevaar geweken zijn.
8: Meer dan 4 op de 10 Vlamingen ervaren discriminatie op basis van hun leeftijd. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaams Mensenrechteninstituut en staat in het Nieuwsblad. Leeftijd is de grootste reden voor discriminatie, meer nog dan geslacht, afkomst of seksuele geaardheid. Bij de mensen jonger dan 24 voelen zelfs meer dan 6 op de 10 zich gediscrimineerd, zegt het Mensenrechteninstituut.
10: Op het werk gaat het vaak om jongeren die zich gediscrimineerd voelen omdat ze worden afgewezen omwille van te weinig ervaring. Bij de huurmarkt gaat het bijvoorbeeld echt wel om stereotypes van ja, jongeren die te veel zouden feesten of onvoldoende zorg dragen of onvoldoende vermogen hebben om een huurwoning te betrekken. Maar algemeen gaat het voornamelijk om het gevoel niet serieus genomen te worden van jongeren.
8: Een van de bekendste cold cases in Nederland is stopgezet zonder resultaat. Het gaat over de verdwijning van de 18-jarige Tanja Groen, 33 jaar geleden in Maastricht. Ze raakte vermist na een feestje bij een studentenclub. Haar fiets en spullen zijn nooit teruggevonden. De voorbije jaren kwamen honderden tips binnen en zijn er ook grote zoekacties geweest, onder meer op een kerkhof. Er is ook onderzocht of ze een van de slachtoffers was van Marc Dutroux, maar er is geen link gevonden. Het onderzoek naar Tanja Groen wordt nu afgesloten. En het Israëlische leger neemt meer en meer grondgebied in de Gazastrook, dat schrijft De Morgen. Israël houdt al sinds het staakt het vuren in oktober een deel van Gaza bezet en daar mogen Palestijnen niet meer komen. Dat gebied is afgebakend met geel geschilderde betonblokken, maar op satellietfoto's is te zien dat die soms honderden meters verder gezet zijn. Volgens Israël is dat nodig voor de veiligheid, zegt correspondent Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv.
11: Als het Israëlisch leger zegt, ja, we moeten ons kunnen verdedigen, dus we moeten die gele blokken verplaatsen, dan gebeurt dat. En door het verschuiven van die gele lijn is dus nu ruim de helft in handen van Israël. Wat je ziet is dat Israël doende is om aan hun kant van die gele lijn alles te vernietigen. Dus wegen, infrastructuur, maar ook huizen, ziekenhuizen, scholen. En daarom zie je dat zo heel duidelijk op die satellietfoto's.
8: Mensenrechtenorganisaties vrezen dat de tijdelijke veiligheidszone stilaan permanent wordt. Vanmiddag af en toe regen en ook vrij veel wind. We halen tot 12 graden. Volgende nacht koud en morgen eerst nog kans op regen in het centrum en het oosten. Daarna een bewolkte dag en tot zo'n 14 graden dan.
12: De tijdloze.
13: Geen bla bla. Wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
3: Ja, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
5: Peugeot. Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
6: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: De tijdloze.
8: Dit komt uit de jaren 60.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 2004.
2: Het gouden jaar 2004 is ook de start van de Canadese band Arcade Fire. Geliefden Wynn Butler en Régine Chassaigne zijn de speelfiguren en ze nemen veel volk mee in de studio en op het podium. Dat levert Arcade Fire een orkestraal geluid op. En als je dat combineert met emotionele teksten over dood en verlies, dan krijg je hun debuutplaat Funeral. Een plaat die veel bands zal inspireren, waaronder David Bowie. Klasseplaat, dit is Rebellion Lies.
1: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 2004.

0: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
1: Oh.
0: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
1: Ah.
0: Bovendien garandeert Velux de installatie.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: De tijdloze live.

0: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
3: Voilà, Els. Je draagt nu voor het eerst hoortoestellen. Hoe klinkt het?
4: Oh, dat klinkt goed.
3: Ja, hè? En je krijgt nu ook een mooie korting.
4: Ja, maar dat klinkt nog beter.
2: In mei verlengen we onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. La Perre. Wij maken alle oren blij.
5: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
6: Oh my god, mama, dank u!
7: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
8: De tijdloze.
9: Hey fucking hey, this is Jared.
10: And Matt.
9: And we're Kings of Leon.
11: Hey, this is Paolo Nutini.
12: Hello, this is Andy McCluskey.
13: And this is Paul Humphreys, and we are from Orchestral Maneuvers in the Dark.
12: And we are here with you on Die Zeitloser.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: De tijdloze.
2: Het is 1:00. Goedemiddag.
3: Een kind is aangereden door de politie op het zebrapad. In Antwerpen is een jongen van 6 zwaar gewond geraakt na een ongeval met een politiecombi. De politie had een dronken bestuurder opgemerkt en wilde die tegenhouden voor een controle. De politieauto had zijn zwaailichten en sirene aan, maar ter hoogte van de Nationale Bank reed hij de jongen aan. Hij was op stap met zijn klas. De jongen ligt in het ziekenhuis. Hij is niet meer in levensgevaar, zegt het parket.
4: In de loop van de voormiddag is er tijdens een prioritaire actie van politie Antwerpen aanrijding geweest met een 6-jarig kindje dat aan de Frankrijk-Lei op een zebrapad aan het oversteken was. De politie was onderweg voor een controle van een voertuig waarbij er een manoeuvre is gebeurd en het tot een aanrijding gekomen is. Het kindje is in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is dus zwaar gewond. Intussen zou het levensgevaar geweken zijn.
3: De politieagent die reed was in shock. Er worden nog altijd nieuwe besmettingen vastgesteld met het Hantavirus. Twee Amerikaanse en een Franse passagier van het cruiseschip hebben positief getest. De toestand van de Franse vrouw zou ook verslechterd zijn. De twee Belgische passagiers hebben voorlopig geen symptomen. Ze wachten nog op hun testresultaten in het UZ Antwerpen. Ze zullen sowieso 6 weken thuis in quarantaine moeten, zegt het departement Zorg.
5: Zodra zij naar huis mogen, gaan wij dagelijks contact houden met deze mensen. Dat contact is nu ook al begonnen, waar wij enerzijds natuurlijk zullen nakijken of zij geen symptomen ontwikkelen. Anderzijds hun ook zullen ondersteunen in het volhouden van hun thuisquarantaine. Wij zullen ook een checklist bezorgen van de dingen die zij mogen doen, vooral ook dingen die zij niet mogen doen, en dat dagelijks met hen telefonisch opvolgen.
3: Een Vlaamse man van 22 heeft bekend dat hij zijn moeder heeft vermoord op het Spaanse eiland Fuerteventura, dat schrijven Spaanse media. De vrouw, die al meer dan 10 jaar op het eiland woonde, werd een week geleden als vermist opgegeven. De politie vond haar lichaam enkele dagen later terug op een vuilnisbelt. De zoon heeft een zware drugsverslaving. Hij weigerde eerst om mee te werken aan het onderzoek, maar er was steeds meer bewijs tegen hem en nu heeft hij dus bekend. En in Nederland is het onderzoek naar de verdwijning van Tanja Groen stopgezet, zonder resultaat. Het meisje van 18 raakte 33 jaar geleden vermist in Maastricht na een feestje bij een studentenclub. Haar fiets en spullen zijn nooit teruggevonden. Er is onder meer onderzocht of ze een van de slachtoffers was van seriemoordenaar Marc Dutroux, maar er is geen link gevonden. Onderzoekers hebben alles gedaan wat ze konden, zegt Hans Spronk van het cold case team van de politie van Limburg.
6: We hebben in principe alle tips en meldingen die we met betrekking tot deze zaak binnen hebben gekregen, hebben we beoordeeld. Gekeken of er in ieder geval iets uit te rechercheren was. Wat uit te rechercheren was, hebben we ook uitvoerig gedaan. En ja, dan houdt het op een gegeven moment op en dan moet er een beslissing genomen worden dat je ermee stopt.
3: Vanmiddag af en toe regen en ook veel wind, ook vrij fris, tot 12 graden. Morgen eerst nog kans op regen in het centrum en het oosten, daarna veel wolken en tot 14 graden.
1: De tijdloze.
2: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar.
1: De tijdloze.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
2: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Jij hebt de power met de Eneco-app.
4: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
5: Hoe weet jij dat, papa?
4: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
5: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
4: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
5: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
4: Nee, Marieke wel. Kom.
1: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
3: stap met meer korting op de trein.
4: 40%, het zal wel zijn.
5: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
6: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
5: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
7: Ik geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
2: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
0: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo.
8: Check, check, check. Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: De tijdloze.
10: Die kapotte kruigen. Gelijk ik ben in Daramonde zou zeggen.
11: Hey girls. Hey boys. Superstar DJs. Here we go.
12: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
13: De tijdloze live.
11: The boys. Superstar DJs.

0: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
2: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 € voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: De tijdloze. Het is 2:00. Goedemiddag.
4: Een kind is aangereden door de politie op het zebrapad. In Antwerpen is een jongen van 6 zwaar gewond geraakt na een ongeval met een politiecombi op een zebrapad. De politie had een dronken bestuurder opgemerkt en wilde die tegenhouden voor een controle. De politieauto had zijn zwaailichten en sirene aan, maar ter hoogte van de Nationale Bank reed hij de jongen aan. Hij was op stap met zijn klas. De jongen ligt in het ziekenhuis. Hij is niet meer in levensgevaar, zegt het parket.
5: In de loop van de voormiddag is er tijdens een prioritaire actie van politie Antwerpen aanrijding geweest met een 6-jarig kindje dat aan de Frankrijk-Lei op een zebrapad aan het oversteken was. De politie was onderweg voor een controle van een voertuig waarbij er een manoeuvre is gebeurd en het tot een aanrijding gekomen is. Het kindje is in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is dus zwaar gewond. Intussen zou het levensgevaar geweken zijn.
4: De politieagent die reed was in shock. De bestuurder die ze achtervolgde is later tegengehouden en heeft positief geblazen. In de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen wordt afscheid genomen van radio- en tv-presentator Hans Otte. Hij overleed vorige week. Heel wat aanwezigen herinneren zich Hans Otte als een warme en lieve man met veel humor. Je hoort mediafiguur Ingeborg, radiomaker Jan Houtekiet en televisiemaker Tim van Aalst.
6: Het zou mooi zijn als we Hans herinneren als iemand die met ongelooflijk veel liefde en overvloedige liefde in het leven stond. En we hebben alleen maar gezien dat hij bleef proberen om heel authentiek, maar ook met een soort gevoeligheid in het leven te staan.
7: Heel leuke, altijd vrolijke man die bereid was en die zocht om met alles te lachen, inclusief met zichzelf.
8: Dat was zo'n warme, leuke mens en ik heb daar zoveel mee gelachen en leuke situaties mee meegemaakt en ja, ik hoor hem ook lachen.
4: En de laatste 22 passagiers van het Nederlandse cruiseschip waarop een uitbraak met het Hantavirus was uitgebroken, worden vanavond met een vlucht naar Nederland gebracht. Daarna blijven nog 32 bemanningsleden over die met het schip terug naar Nederland zullen varen. De twee Belgische passagiers die al eerder overgevlogen waren, hebben voorlopig geen symptomen. Ze wachten op hun testresultaten in het UZ Antwerpen. Ze moeten sowieso 6 weken thuis in quarantaine, zegt het departement Zorg.
9: Dat betekent, zij mogen niet naar het werk gaan, zij mogen geen openbaar vervoer nemen, niet naar de winkel gaan, alle contacten vermijden. Als er huisgenoten zijn, ja, die mogen wel in het huis blijven, maar daar gaat het contact op een afstand mee moeten gebeuren. Denk bijvoorbeeld ook aan niet samen slapen. De ruimtes goed verluchten, goede hygiëne in huis toepassen, mondmasker dragen als je toch met een persoon in dezelfde ruimte bent, al dat soort regels.
4: Vanmiddag af en toe regen en vrij fris, tot 12 graden. Er staat ook veel wind. Morgen eerst nog kans op regen in het centrum en het oosten, daarna veel wolken en tot 14 graden.
10: Bla bla bla bla
11: bla bla bla
12: bla bla bla bla.
13: De tijdloze.
14: Geen bla bla. Wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
3: Chin chin.
2: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
3: Knalprijs.
2: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
5: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
8: Maak nu een afspraak op carglass.be.
9: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.

0: disco's maken in Mexico.
1: Win for Life.
2: Win for Life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 80.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 2004.
0: We keren deze week op de tijdloze radio terug naar Golden Year 2004. En dat jaar komt de debuutplaat uit van de Schotse band Franz Ferdinand. Jongens die strak in het pak ook strak muziek maken, met verwijzing naar Roxy Music en Talking Heads, maar een heel eigen geluid. Wat Alex Capranos en de zijne de prestigieuze Mercury Music Prize oplevert. Mede dankzij deze heerlijke Take Me Out. Geniet ervan.
1: De tijdloze
0: Golden Years
1: 2004.

0: Wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
1: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
1: Ja, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuig.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
4: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
3: Ja, of 2 abonnementen, of...
4: 2! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
1: De tijdloze life.
2: Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: De tijdloze.
4: Hallo, dit is Matt van The Levelers.
5: Hallo, mijn naam is de Smet van de Mafrankie van Channel Zero.
6: Hi, this is The War on Drugs. And you're listening to the only Belgian radio station that matters.
3: De tijdloze.

0: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
3: Chin chin.
2: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
3: Knalprijs.
2: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: De tijdloze. Het is 3 uur. Goedemiddag.
7: Vandalen hebben kleuterklassen vernield. Er zijn 2 verdachten opgepakt na zwaar vandalisme in een basisschool in Pajottegem in Vlaams-Brabant. Vanmorgen ontdekten leerkrachten en directie dat de schoollokalen kort en klein waren geslagen. De schade is heel groot, zegt het parket Halle-Vilvoorde.
8: Het is werkelijk een grote ravage. Duur materiaal zoals smartboards en printers zijn vernield. Er zijn verschillende ruiten ingeslagen. Er werden verfbussen leeggespoten. Er zijn wc's vernield. De daders hebben ook water laten lopen. De ravage is werkelijk ongezien en van die omvang dat de school vandaag niet eens kunnen opengaan.
7: De wetgeving op langdurig zieken moet worden aangepast. Dat zegt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Uit een nieuwe steekproef van het RISIF blijkt dat meer dan een kwart van bepaalde categorieën van langdurig zieken eigenlijk onterecht een uitkering krijgt. Je hebt recht op een uitkering als je vermogen om geld te verdienen met 2/3 is verminderd door je gezondheidsproblemen. Maar artsen van ziekenfondsen en controleartsen van het RISIF interpreteren dat elk op een andere manier, zegt de minister.
9: We zagen dat artsen heel vaak iemand arbeidsongeschikt herkenden waar het RISIF dacht nee. Eigenlijk is dat iemand die toch nog wel kansen heeft op de arbeidsmarkt. En ik vind dat dat moet uitgelegd worden. En met name de ziekenfondsen moeten dat uitleggen. Dat gaat over hoe kijk je naar die wetgeving, hoe pas je die toe. En ik denk dat die wetgeving op die basis ook zal moeten aangepast worden.
7: De openbare omroepen van Spanje, Ierland en Slovenië zullen het Eurovisie Songfestival niet uitzenden door de deelname van Israël. Dat hebben de omroepen vandaag bekendgemaakt. Over de deelname van Israël is ook dit jaar veel te doen door de oorlog in Gaza en Libanon. 5 landen, waaronder Nederland, doen daarom niet mee. Nederland zal de liedjeswedstrijd wel uitzenden. Ook VRT zendt het Songfestival uit met vooraf een inleidend programma waarin extra duiding gegeven wordt. Morgen wordt de eerste halve finale uitgezonden met de Belgische inzending. Zaterdag vindt de finale plaats. En de Britse premier Starmer belooft meer snelle veranderingen na de grote nederlaag van zijn centrumlinkse partij Labour bij de plaatselijke verkiezingen. In een toespraak zei Starmer dat hij meer wil doen op het vlak van economische groei, defensie en energie. We moeten luisteren naar de miljoenen gefrustreerde kiezers en bewijzen dat de twijfelaars het verkeerd hebben, zegt hij. Hij wil ook de banden met de Europese Unie versterken. Binnen de Labour-partij willen steeds meer kopstukken dat premier Starmer opstapt. Vanmiddag af en toe regen en ook vrij fris, tot 12 graden. Er staat ook vrij veel wind. Morgen eerst nog kans op regen in het centrum en het oosten. Daarna veel wolken en tot 14 graden.
10: Bla bla bla bla bla
11: bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
12: De tijdloze.
13: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar.
14: De tijdloze.
15: De tijdloze. De tijdloze.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
2: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
4: Ik kies Unlimited Internet.
3: En 5G.
4: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: De tijdloze.
6: Dit komt uit de jaren 90.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken... heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet... maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
3: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Voor optimale bescherming tegen de warmte... of tegen het geluid van regen... installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
5: De tijdloze.
6: Of gelijk dat Widder en Roeselaar zo zeggen, niet kapot te krijgen.

0: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: De tijdloze live.

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
3: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
4: Chin chin.
3: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
4: Knalprijs.
3: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: De tijdloze. Het is 4:00. Goedemiddag.
7: Niet iedereen begrijpt alles wat de dokter zegt. 1 op de 3 Belgen zegt informatie over zijn gezondheid moeilijk te begrijpen of te kunnen toepassen. Een nieuwe campagne van de federale overheid moet mensen aanmoedigen om vragen te stellen aan hun zorgverleners. Vooral oudere mensen en mensen die de taal niet goed spreken geven aan dat ze het moeilijker vinden om de dokter meer uitleg te vragen als ze iets niet begrijpen. Maar dat heeft gevolgen, zegt professor gezondheidspsychologie Stefan van den Broeke.
8: Ik denk dat we zien dat dan mensen die minder begrepen hebben meestal ook iets minder therapietrouw zijn en niet omdat ze het niet willen doen, maar omdat ze niet goed begrepen hebben wat ze moeten doen. Dus dat wil zeggen ook niet heel goed opvolgen wat betreft medicatiegebruik. Of bijvoorbeeld ook als een bepaalde behandeling of een ingreep wordt voorgesteld, niet goed echt weten of beseffen wat de consequenties kunnen zijn.
7: De wetgeving op langdurige arbeidsongeschiktheid moet sneller worden aangepast. Dat zegt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Uit een nieuwe steekproef van het RISIF blijkt dat meer dan een kwart van bepaalde categorieën van langdurig zieken eigenlijk onterecht een uitkering krijgt. Controleartsen van het RISIF beoordelen arbeidsongeschiktheid blijkbaar anders dan de artsen van de ziekenfondsen, zegt de minister.
9: Ik denk in de wereld van vandaag dat je inderdaad breder moet nadenken over wat mensen kunnen. Dus we moeten de wetgeving aanpassen. Ik had dat eigenlijk in het vooruitzicht gezet als een laatste de grote hervorming na een aantal hervormingen die nu aan het lopen zijn. Maar ik denk dat we dat gaan moeten versnellen. We gaan sneller moeten een discussie hebben over wat betekent arbeidsongeschiktheid.
7: In de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen is vanmiddag afscheid genomen van radio- en tv-presentator Hans Otte. Hij overleed vorige week, hij was 55. Heel wat aanwezigen herinneren zich Hans Otte als een warme en lieve man met veel humor. Je hoort mediafiguur Ingeborg, radiomaker Jan Houtekiet en televisiemaker Tim van Aalst.
10: Het zou mooi zijn als we Hans herinneren als iemand die met ongelooflijk veel liefde en overvloedige liefde in het leven stond. En we hebben alleen maar gezien dat hij bleef proberen om heel authentiek, maar ook met een soort gevoeligheid in het leven te staan.
11: Heel leuke, altijd vrolijke man die bereid was en die zocht om met alles te lachen, inclusief met zichzelf.
12: Dat was zo'n warme, leuke mens. En ik heb daar zoveel mee gelachen en leuke situaties mee meegemaakt. En ja, ik hoor hem ook lachen.
7: En de Europese Unie legt sancties op aan Rusland voor het ontvoeren van tienduizenden Oekraïnse kinderen tijdens de oorlog. Het gaat bijvoorbeeld om militaire trainingskampen waar kinderen naartoe gestuurd worden en de mensen die er werken. Die dragen ertoe bij dat hun Oekraïnse identiteit uitgewist wordt. Volgens de EU zijn door Rusland al meer dan 20.000 Oekraïnse kinderen onder dwang meegenomen naar Rusland of naar door Rusland bezet gebied in Oekraïne. Daar worden ze vaak illegaal opgegeven voor adoptie. Vanmiddag af en toe regen en vrij fris, tot 12 graden. Er staat ook vrij veel wind. Morgen eerst nog kans op regen in het centrum en het oosten. Daarna veel wolken en dan tot 14 graden.
13: Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla.
14: De tijdloze.
15: Geen bla bla. Wel de hele werkdag alleen maar. Bla.

0: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
1: Oh my god, mama, dank u!
2: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
3: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
6: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
4: Relax. Het
5: is Toyota.
6: Info en voorwaarden op toyota.be.
7: De tijdloze.
8: Dit komt uit de jaren 60.

0: de tijdloze. Golden Years.
1: 2004.
2: We nemen in 2004 ook afscheid van een grote meneer in de muziek. Ray Charles, die sterft op de leeftijd van 73 jaar aan een leverziekte. Hij wordt algemeen beschouwd als een van de belangrijkste en meest invloedrijke muzikanten van de 20e eeuw. Twee maanden na zijn dood verschijnt zijn laatste studioalbum, Genius Loves Company. En die compagnie die komt van Norah Jones, Elton John, Bonnie Raitt en Van Morrison. Die plaat wint 8 Grammys en dat jaar komt ook nog de biopic uit met Jamie Foxx in de hoofdrol. Ode aan Ray Charles met een duet met Norah Jones uit dat jaar. Here we go again.
1: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 2004.

0: Ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
3: Jij hebt de power met de Eneco-app.
4: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
5: Hoe weet jij dat, papa?
4: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
5: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
4: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
5: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
4: Nee, maar ik wel. Kom.
6: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco. Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
7: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
9: stap met meer korting op de trein.
10: 40%, het zal wel zijn.
11: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
10: In Wallonië eens proberen.
11: Of naar een pretpark gaan misschien.
10: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
8: Koop nu Train Plus voor maar €6 per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
12: Kia. Movement that inspires.
13: De tijdloze.
14: This is Keith Richards from the Rolling Stone.
15: This is Alex Turner.
16: Hello, I'm Guy Garvey from Elbow. You're listening to the best radio station in the world.
13: De tijdloze.

0: tijdloze. Het is 5:00. Goedemiddag.
1: Het parket onderzoekt de aanrijding in Antwerpen. Een jongen van 6 werd vanmorgen aangereden door een politiewagen toen hij wilde oversteken op het zebrapad. Hij was op klasuitstap. De jongen raakte zwaar gewond en ligt in het ziekenhuis. De agent die achter het stuur zat was daarna in shock en kon niet meteen verhoord worden. Ook de kinderen die erbij waren zijn erg aangedaan, vertelt Joke Temmerman van het gemeenschapsonderwijs.
2: Een aantal kinderen heeft inderdaad dit zien gebeuren. Die kinderen zijn uiteraard verslagen en die zijn diep onder de indruk van wat er zich daar heeft afgespeeld. Gelukkig was slachtofferhulp heel erg snel aanwezig op school om die kinderen en uiteraard ook de collega's op te vangen. En ook ons CLB is daar vandaag en blijft ook de volgende dagen beschikbaar om iedereen de nodige ondersteuning te bieden.
1: De politiecombi reed prioritair, dus met sirene en zwaailicht aan. Verder onderzoek moet uitwijzen hoe snel de combi reed en of het verkeerslicht op groen was. De drie grote vakbonden organiseren morgen voor de 6e keer een nationale betoging tegen het beleid van de regering De Wever. De Brusselse politie raadt aan om niet met de auto naar het centrum te komen. Ook het luchtverkeer zal zwaar verstoord zijn. Van de Brussels Airport vertrekt maar de helft van de passagiersvluchten. In Charleroi zijn alle vluchten geannuleerd. 2 op de 3 trams en bussen van de lijn zullen rijden morgen. In Brussel verwacht de MIVB zware hinder. 1 op de 3 Belgen zegt informatie over zijn gezondheid moeilijk te begrijpen. Zoals bijvoorbeeld wanneer ze welke medicatie moeten nemen of wat de gevolgen van een ingreep kunnen zijn. Een nieuwe campagne van de federale overheid wil mensen aanmoedigen om vragen te stellen aan hun zorgverleners. Vooral oudere mensen en mensen die de taal niet goed spreken vinden het moeilijker om meer uitleg te vragen, zegt professor gezondheidspsychologie Stefan van den Broeke.
3: Ik denk dat het te maken heeft met toch nog altijd het idee dat een dokter of een andere gezondheidswerker wat hoger staat in de samenleving en een zeker ontzag. Zeker ook bij wat oudere mensen speelt dat een rol. Soms ook eigen woorden niet kunnen vinden of het moeilijk vinden om dingen zelf uit te drukken. Dus het is niet één reden. Het zijn een aantal redenen die samenkomen.
1: De ziekenfondsen hebben zich in het parlement verdedigd tegen de kritiek op hun aanpak van de langdurig zieken. Een rapport stelt dat 60% van de gecontroleerde langdurig zieken gewoon aan het werk kan. De ziekenfondsen zeggen dat die cijfers niet zomaar veralgemeend kunnen worden naar de volledige groep van langdurig zieken. De Christelijke Mutualiteit zei dat we ook moeten kijken naar de oorzaak, zoals meer werkdruk en flexibilisering.
4: Ik vind dat verontrustend dat wij als ziekenfondsen zodanig onder druk staan, omdat het hier gaat over een samenlevingsprobleem waar dat we vandaag geconfronteerd worden met heel veel langdurig zieken en waar dat we veel te weinig aandacht geven. Hoe komt het dat die mensen allemaal ziek worden en in die situatie terechtkomen? Heeft de ziekenfonds daar een verantwoordelijkheid? Absoluut hebben we daar een verantwoordelijkheid. Doen wij ons werk perfect? Nee, we doen ons werk niet perfect. Maar ik denk dat we allemaal, zowel de behandelende artsen als de werkgevers, een verantwoordelijkheid hebben om samen naar oplossingen te zoeken.
1: En de openbare omroepen van Spanje, Ierland en Slovenië zenden het Eurovisie Songfestival niet uit door de deelname van Israël. Dat hebben ze vandaag bekendgemaakt. Over de deelname van Israël is ook dit jaar veel te doen door de oorlog in Gaza en in Libanon. 5 landen, waaronder Nederland, doen daarom niet mee. Nederland zal de liedjeswedstrijd wel uitzenden. Ook VRT zendt het Songfestival uit met extra duiding vooraf. Morgen is er de eerste halve finale met de Belgische inzending. Zaterdag is er de finale. Het wordt vannacht droger en rond 8 graden. Morgen start met regen, daarna opnieuw droger en tot 14 graden.
0: De tijdloze. Pop-up, Stijn van de Voorde.
5: Een heel goedemiddag. De start van deze werkweek was onmiddellijk de moeite, want zo kregen we te horen dat een tijdloos icoon over enkele weken al naar ons land komt. Opnieuw naar ons land komt, moet ik zeggen, want op 2 juli was hij al aangekondigd voor de mainstage van Rock Werchter. Maar nu weten we ook dat op 29 juni niemand meer, maar zeker ook niemand minder dan Elvis Costello met zijn band zal afzakken naar de AB. Met dit goede nieuws spelen we graag nog een extra plaat van de man. Hier is Oliver's Army. Goedemiddag.
0: De tijdloze. Pop-up.

0: 29 juni dus in de AB in Brussel. Een extra concert van Elvis Costello.
1: De tijdloze. I read the news today.
0: Het meest opvallende concertnieuws kregen we deze middag. Het heeft te maken met Billy Corgan, dat is nog altijd de frontman van de Smashing Pumpkins. Hij komt met een groot orkest naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Op zondag 6 september zal het zijn. Hij speelt 's middags een concert, maar ook 's avonds. Wat op zich wel uitzonderlijk is, want dan krijg je een soort van, ja, een soort van smaakvolle Night of the Proms met al die klassiekers die erop staan. Het gaat over Melancholy and the Infinite Sadness, zal hij daar integraal spelen. Tonight, Tonight, Bullet with Butterfly Wings, het staat er allemaal op. En het wordt allemaal geherinterpreteerd door Billy Corgan en dat orkest. Iets unieks om bij te zijn. Je kan tickets kopen vanaf woensdag om 10 uur. En je zal snel moeten zijn, want die plaat die was nu eenmaal heel belangrijk voor heel veel mensen. Halfweg de jaren 90. Het was de typische grunge sound, gecombineerd met een orkest. En als je het nu live wil meemaken, weet je dus dat je woensdag klaar moet zitten voor die zondag ergens daar begin september. Een nummer uit Melancholy and the Infinite Sadness is deze Tonight Tonight. Smash Pumpkins.
2: De tijdloze.
1: De tijdloze.
3: De tijdloze.

Spacey, zo mag je het samenvatten. In de jaren 70 hebben Steve Miller Band, net zoals heel wat andere bands, wat geëxperimenteerd met wat er allemaal kon en wat er allemaal mocht in de popmuziek. En het leverde vaak heel goede nummers op met een rare outro, zoals deze Fly Like an Eagle. Het is vandaag 45 jaar geleden dat Bob Marley is overleden. Bob Marley, je moet u niet vertellen hoe belangrijk hij is geweest voor de reggae-muziek. Het was popmuziek, maar het was dus ook reggae. En het was een genre dat hij op zijn eigen manier heeft gedefinieerd. Daarom een goede reden om iets te spelen dat ons kan helpen om de wolken van vandaag een klein beetje te vergeten. Bob Marley en de originele versie van Sun is Shining.

0: Er bestaan mensen die slecht gezind worden als het een tijdje niet zo zonnig is geweest. En dat is een van de belangrijke redenen waarom we af en toe Bob Marley kunnen spelen. Die dus vandaag, ja, het is een beetje zijn feestdag als het gaat over zijn overlijdensdag. Toch 11 mei 1981, 36 jaar was hij en overleed in Miami. Het waren de gevolgen van een uitgezaaide huidkanker. Die begon onder de nagel van zijn teen. En omwille van zijn geloof mocht die teen niet afgezet worden. En dat is hem fataal geworden, op veel te jonge leeftijd natuurlijk. Dadelijk gaan we naar ons Golden Year 1982 met de Psychedelic Furs.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
4: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaatmozzarella op het menu.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
6: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
5: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app?
7: Amai, het is echt eenvoudig.
5: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Een nummer dat verscheen in ons Golden Year, The Psychedelic Furs, Love My Way.
1: De tijdloze. Golden Years.
2: 1982.
0: Dat is ons Golden Year, het jaar waarin Michael Jackson de geschiedenis heeft geschreven met het bestverkochte album aller tijden, Thriller. De wereld maakt kennis ook met de digitale revolutie van de compactdisc. Niemand heeft cd's in België in 1982, maar het bestaat al voor het eerst. En Ozzy Osbourne beweert dat hij per ongeluk de kop van een vleermuis heeft afgebeten tijdens een concert, maar wij wisten allemaal beter. Het gebeurde allemaal in 1982. Daarnaast was het ook een jaar waarin in ons land ook wel iets viel te beleven. Want in dit jaar heb je zelf Volksbelang in Mechelen. Een zaaltje dat eigendom was van het ACW, het Christelijk Arbeidersbeweging. En fungeerde ook een tijdje als bioscoop. In de jaren 60 hebben de Kings er ook al gespeeld. Maar in 1982 is het echt het jaar van zaal Volksbelang. Als je gaat kijken wie er allemaal gespeeld heeft, is indrukwekkend. De Kids, de Kreuners, dat zijn dan de Belgische grote namen. Maar verder ook bijvoorbeeld de Go-Go's, Madness, de Dead Kennedys en ook U2 speelden op het einde van 1982 in zaal Volksbelang in Mechelen, recht tegenover de Sint-Romboudstoren. Een van de meest gedenkwaardige concerten van het jaar was ook het concert van Depeche Mode. Ze speelden op 3 april 1982 in de zaal. En daar hebben ze dan ook een album voorgesteld, getiteld A Broken Frame. Een plaat die van belang was, omdat het het eerste album was zonder Vince Clarke, die was opgestapt uit de band. En nu moesten ze verder als een trio. Ze hebben dan nummers geschreven zoals bijvoorbeeld deze, The Meaning of Love. Depeche Mode uit 1982.
2: De tijdloze
1: Golden Years.
2: 1982.

0: Cantaloupe van Us 3. En zo komen we iets over 5:30 bij de tijdloze vraag van vandaag. Hier is Ben Krabbe met een vraag.
1: Dit is de tijdloze vraag van vandaag.
2: Welke Haagse rockgroep scoorde in 1973 een wereldhit met het nummer Radar Love? A. Shocking Blue. B. Q65. Of C. Golden Earring.
1: Dit is het antwoord op de tijdloze vraag van vandaag.
2: Het juiste antwoord is C. Golden Earring. Uiteraard.
1: Morgen weer een nieuwe tijdloze vraag van vandaag.

0: En dat is een nummer van Golden Earring. Uiteraard Golden Earring, zoals Ben Krabbe heet zijn. Morgen zijn we opnieuw met de nieuwe tijdloze vraag van vandaag. Dadelijk hoor je een nummer dat Olivia Dean, de popprinses van dit ogenblik, vrijdagavond heeft gespeeld in een uitverkocht Fort Nationaal. Het gaat over een tijdloze klassieker uit 1970. Je hoort hem dus dadelijk.
1: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bami goreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
6: Maak nu een afspraak op carglass.be.
7: De tijdloze.

Curtis Mayfield en Move On Up. Het is het enige nummer dat Olivia Dean heeft gecoverd vorige week vrijdag. Zij is, ze is een nieuwe absolute popster en een voorbeeld voor heel veel jonge muziekliefhebbers. En het is mooi als ze dan ook nog tijdloze artiesten coveren, wat ze dus vrijdag heeft gedaan met dit nummer, Move On Up. Vandaag is ook de verjaardag van Eric Burton. Dat is een ander springend veld die 85 jaar wordt. Hij was actief bij de Animals, zeer belangrijk in de jaren 60 bij die British Invasion. En zij hebben heel veel nummers gespeeld, veel gecoverd. The House of the Rising Sun is een van hun bekendste nummers. Maar dit is er ook eentje die er mag zijn met zijn krachtige stem. The Animals and We Gotta Get Out of This Place.

Coldplay en Speed of Sound. Marvin Gaye is intussen 40 jaar geleden overleden. Maar nu wordt er aangekondigd dat deze zomer de man echt zal gevierd worden op de BBC Proms. En het wordt ook later op televisie uitgezonden. Dat wil zeggen dat ze van al zijn nummers instrumentale, orkestrale versies gaan maken. En die ook gaan spelen voor een zeer groot publiek. Als ze het in Engeland doen, kunnen wij daar later ook van profiteren. Toch omdat we de BBC nu eenmaal kunnen ontvangen. En dat helpt al. Goede reden om nog eens een nummer van Marvin Gaye te spelen. Ik dacht aan deze How Sweet It Is To Be Loved By You.

Het is fantastisch om door jou geliefd te worden. Dat zijn de woorden van Marvin Gaye. En ik ga me daarbij aansluiten. How sweet it is to be loved by you, Marvin Gaye dus. We hebben nog tijd voor één nummer voor dit uurtje toch. En dan wil ik graag iets spelen dat Nightclubbing van Grace Jones. Belangrijke plaat uit 1981, die vandaag exact 45 jaar oud is. Goeie mix van wat er toen was. New wave, reggae, elektronica. En daarmee dus een beetje een blauwdruk voor de moderne artpop die ze leverde. En ze deed het ook nog eens op een spectaculaire manier. Op een podium dan toch. Daarom een goede reden om eens een nummer te spelen uit die plaat. En Pull Up The Bumper is een goed voorbeeld. Heel veel andere hits die er ook op staan. Maar ik dacht, als we nu eens gaan voor deze Use Me, een nummer van Bill Withers, dat je ook kan terugvinden in haar coverversie op die Nightclubbing. MUZIEK

0: Dat is een nummer dat we vooral kennen in de versie van Bill Withers. Maar we weten dus ook dat het een albumtrack is op Nightclubbing. Het album van Grace Jones dat vandaag 45 jaar oud wordt. En met dit nummer sluiten we dit uur van de Tijdloos af. Maar na het nieuws veel meer tijdloze muziek hier op de Tijdloze Radio.
1: Meer namen voor Gent Jazz deze zomer. Van 2 tot en met 18 juli zindert de Bijlokensite met Tamino, Selassie en de Galants, José González, Patti Smith, Van Morrison, Alabama Shakes en veel meer. Tickets en info via genjazz.com. Samen met
2: De Tijdloze.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
4: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
6: stap met meer korting op de trein.
7: 40%, het zal wel zijn.
8: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
7: In Wallonië eens proberen.
8: Of naar een pretpark gaan misschien.
7: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
5: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
1: De Tijdloze. Het is 6 uur. Goedenavond.
9: Club Brugge-voorzitter Bart Verhagen wordt verhoord. Een week geleden zouden er anti-Joodse leuzen geroepen zijn op de tribunes van de clubsupporters tijdens een wedstrijd tegen Anderlecht. Het parket van Brussel opende daarop een onderzoek voor het aanzetten tot haat of geweld. Het doel is om de betrokken supporters te identificeren en op te pakken. De voorzitter van Club Brugge wordt verhoord als verdachte. Het Antwerps parket onderzoekt het ongeval waarbij een jongen van 6 is aangereden door een politiewagen. Hij was vanmorgen op uitstap met zijn klas en wilde net oversteken toen hij werd aangereden. Hij raakte zwaar gewond. Het is onduidelijk of het verkeerslicht op groen stond en of de leerkrachten dit hadden kunnen voorkomen, zegt Joke Temmerman van het gemeenschapsonderwijs.
10: Dat is natuurlijk een beetje vooruitlopen op de feiten. Wat ik wel weet is dat onze leerkrachten getraind zijn in het begeleiden van groepen in het verkeer. Naar wat wij vernomen hebben, hebben die collega's heel direct en heel adequaat gehandeld om die groep veilig te stellen. De precieze omstandigheden van het ongeval, ja, daarvoor zullen we de resultaten van het onderzoek moeten afwachten.
9: De agent die achter het stuur zat was in shock en kon niet meteen verhoord worden. Ook de kinderen die erbij waren zijn aangedaan en worden extra begeleid. Wereldwijd zijn intussen 7 mensen besmet met het Hantavirus, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Van 2 mensen is het nog wachten op de testresultaten. In totaal zijn 3 mensen al overleden door dit virus dat koorts- en ademhalingsproblemen kan veroorzaken. Er is nog altijd weinig bekend over hoe besmettelijk deze variant van het Hantavirus is, zegt viroloog Piet Maas. Paniek is niet nodig, voorzichtig zijn wel, zegt hij.
11: De overdracht tussen mens en mens is heel slecht begrepen. En daar is ook tegenstrijdige informatie over dat er bij sommige clusteruitbraken er heel veel overdracht was tussen mens en mens, maar dan in andere clusters zagen ze juist het tegenovergestelde. Dan zou ik altijd wel een voorzorgsprincipe hanteren om altijd uit te gaan van een slechter scenario.
9: Een nieuwe biografie pleit koning Boudewijn volledig vrij van betrokkenheid bij de moord op de Congolese politicus Lumumba in 1961, kort na de onafhankelijkheid van Congo. Een parlementaire onderzoekscommissie had in 2001 op basis van een brief geconcludeerd dat de koning mogelijk wel op de hoogte was, maar dat moet herzien worden, zegt de auteur van het boek, Vincent Dujardin. De koning heeft die brief pas 2 weken na de moord te zien gekregen.
12: De koning kende niet die brief en dat verandert natuurlijk alles. En dus op basis van de archief van de koning Boudewijn moeten wij zeggen dat de conclusie van de commissie Lumumba wat betreft de koning moet volledig herzien worden.
9: De auteur had voor het eerst toegang tot de persoonlijke dagboeken en het privéarchief van Boudewijn om deze biografie te schrijven. En de Europese Unie kondigt sancties aan tegen organisaties van Joodse kolonisten op de bezettelijke westelijke Jordaanoever en tegen hun leiders. Tegelijk wil de EU ook sancties treffen tegen 12 topfiguren van de extremistische Palestijnse organisatie Hamas. Het gaat dan om een blokkering van eventuele tegoeden die ze hebben in Europa en om een inreisverbod. Het geweld van Joodse kolonisten tegen Palestijnen op de westelijke Jordaanoever is de laatste jaren toegenomen. Israël noemt de sancties willekeurig en politiek gemotiveerd. Het wordt vannacht droger en rond 8 graden. Morgen start met regen, daarna opnieuw droger weer en tot 14 graden dan.
2: Dit is de Tijdloze.

dakloze. En een party DJ. Was kraakzolos houdt hij niet brein. Oh, seks is een last als een leven. TLP, de Hansje Pornokun. Een bazaar en een Vlaamse rapper. En een part-time bazaarkloot. We kan tien en lekker in. En lukt mogelijk de beste met respect voor bazaar en groot. Junior en een ladies man. Zazel danst die lekker Jeannette. Meisjes staan in de leren. Seks dat die wilt liefde, passie en hette.

0: weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
5: De tijdloze.
6: Dit komt uit de jaren 80.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
3: Laat het los, laat het gaan.
2: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
4: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
5: Ziet je dat, Alex? Twee pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
6: Maar hoe weten ze dat er niet instort?
5: Dat is goed vastgezet, hè?
6: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
5: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
6: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
5: Ja.
7: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
8: De tijdloze.
9: Hi, I'm Jack White from the White Stripes.
10: This is Robert of The Cure.
11: Hi, this is Michael Kiwanuka. And you are listening to
8: De tijdloze.

0: Plus.
1: Betaal nooit meer dan €5,50 per rit. Dus, koop nu Train Plus voor maar €4 per maand. Op nmbs.be.
2: De tijdloze live.

0: is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. What? Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. Wow. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Met de Superplus deals van De Leize gaan we toasten.
2: Chin chin.
1: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
2: Knalprijs.
1: Besparen doe je met de Superplus deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
5: Maak je afspraak op carglass.be.
6: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil. If you
7: got a problem. Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
6: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlugje bij examen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
8: De tijdloze. Het is 7:00. Goedenavond.
9: Het parket van Leuven onderzoekt de schietpartij van gisteravond. In Kesselo, in de buurt van het station van Leuven, werd gisteravond een jongen van 17 geraakt in zijn voet. Een tweede jongere werd geschopt en geslagen. Er waren meerdere daders. De politie heeft al 1 verdachte opgepakt, zegt het parket.
10: Om een nog voorlopig onbekende reden zou 1 van de verdachten een wapen hebben genomen en daarbij hebben geschoten naar 1 van de slachtoffers. Het slachtoffer is daarbij in zijn voet geraakt, maar was niet in levensgevaar, is wel naar het ziekenhuis overgebracht. En na de feiten zijn de verdachten weggevlucht. Op dit moment is er al 1 verdachte gearresteerd. Dat gaat over een minderjarige jongen, een 16-jarige jongen. Die wordt vandaag verhoord door de politie en die gaat morgen worden voorgeleid bij de jeugdrechter.
9: Een Amerikaans bedrijf wil in de haven van Gent een fabriek bouwen voor duurzame vliegtuigbrandstof. Het wordt de eerste fabriek van dit type in Europa en er zullen 50 mensen kunnen werken. De fabriek zal vliegtuigbrandstof produceren uit ethanol, die onder meer van staalfabriek ArcelorMittal zal komen, die ook in de haven van Gent ligt. De topman van de haven, Cas Keunig, is tevreden.
11: Wij zetten als haven volop in op juist die circulaire industrie en juist die duurzame industrie. Dit is daar eigenlijk een heel mooi voorbeeld van, dus we zijn wel verheugd dat we deze firma zo ver hebben gekregen dat ze ons havenbedrijf daarvoor uitkiezen.
9: De 3 grote vakbonden organiseren morgen opnieuw een nationale betoging tegen het beleid van de regering De Wever. De Brusselse politie raadt aan om niet met de auto naar het centrum te komen. Ook het luchtverkeer zal zwaar verstoord zijn. Van de Brussels Airport vertrekt maar de helft van de passagiersvluchten. In Charleroi zijn alle vluchten geannuleerd. 2 op de 3 trams en bussen van de lijn zullen rijden. In Brussel verwacht de MIVB zware hinder. En de Franse vrouw die van het Nederlandse cruiseschip kwam en positief getest heeft op het Hantavirus, ligt op de afdeling intensieve zorg. Ze kreeg gisteren symptomen van het virus tijdens een repatriëringsvlucht van Tenerife naar Frankrijk. 22 contactpersonen van de vrouw zijn geïdentificeerd. Mogelijk zullen er de komende weken nog besmettingen bij passagiers en de bemanning van dat schip opduiken, omdat het virus tot 6 weken na een besmetting symptomen kan veroorzaken. 3 passagiers van het schip zijn intussen overleden. De 2 Belgen die aan boord waren wachten nog op de resultaten van hun test. Het wordt vannacht droger en rond 8 graden. Morgen start met regen, daarna opnieuw droger weer en tot 14 graden dan.
0: Dit is de tijdloze.

0: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
1: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be. Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo.
2: Check, check, check. Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: De tijdloze.
5: Dit komt uit de jaren 90.

0: De weg van de massa met Eliza was hier. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
2: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
1: U heeft toch geen binge-probleem?
2: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
1: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: De tijdloze.
5: Niet kapot te krijgen, gelijk wij van Snozen zeggen.

Bunny staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Bunny staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Bunny, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 8:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrichs. In Gent is er een uitslaande brand geweest in een woontoren aan de watersportbaan. Er is voorlopig sprake van 2 gewonden. De brand is geblust, meldt de brandweer. Er is schade op 2 verdiepingen, maar de bewoners van het hele gebouw worden nu geëvacueerd omdat de rook er blijft hangen. Voorzitter Bart Verhagen van Club Brugge is geen verdachte meer in het onderzoek naar antisemitische gezangen door supporters van Club. Verhagen is vanavond 2 uur lang verhoord. Morgen geeft het parket meer uitleg. Een week geleden waren er mogelijk anti-Joodse gezangen te horen tijdens die wedstrijd van Club Brugge in Anderlecht. Brussels parket voert een onderzoek naar het aanzetten tot haat of geweld en wil de betrokken supporters identificeren. In het onderzoek naar het schietincident van gisteravond in Kesselo, in de buurt van het station van Leuven, is een minderjarige opgepakt, dat meldt het parket. Tijdens een vechtpartij werd een andere minderjarige geraakt in de voet. Een tweede jongere werd geschopt en geslagen. Het gaat om zware feiten, zegt Ellen Durie van het parket.
3: Op dit moment is er een 16-jarige jongen gearresteerd die vandaag werd verhoord door de politie en morgen zal worden voorgeleid bij de jeugdrechter. Er is geschoten op klaarlichte dag met een vuurwapen. We nemen zo'n feiten zeer ernstig. We hebben ook de onderzoeksrechter en de jeugdrechter gevorderd. We hebben een gerechtelijk onderzoek geopend voor feiten van poging tot moord, de inbreuken op een wapenwetgeving en bendevorming.
2: In Nederland is een schilderij teruggevonden dat tijdens de Tweede Wereldoorlog was gestolen bij een Joodse kunsthandelaar. De huidige eigenaar weet nog niet of ze het zal teruggeven aan de erfgenamen. Koen Braakman doet het verhaal.
4: Het schilderij waarover het gaat is portret van een jong meisje van Toon Kelder, een 20e-eeuwse Nederlandse schilder. Het was eigendom van de bekende Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker, die zijn hele collectie in Amsterdam achterliet toen hij op de vlucht sloeg voor de nazi's. Die pikten de collectie in en portret van een jong meisje kwam terecht bij nazi-kopstuk Herman Geuring en daarna bij de Nederlandse SS'er en collaborateur Hendrik Seyfarth. De huidige eigenares is de kleindochter van die Seyfarth. Zij vertelde aan een familielid dat ze wel wist dat het om een gestolen werk ging. Nu ontkent ze dat, maar het gesprek met dat familielid is opgenomen. De huidige eigenares bekijkt nog of ze het schilderij zal teruggeven. In Nederland is dat wettelijk niet verplicht. De erfgenamen van Goudsticker willen het wel terug.
2: Het weer vanavond, lokaal kans op een bui. Vannacht bewolkt met enkele buien vanaf de kust. In de Ardennen kans op sneeuw bij temperaturen van 0 tot 8 graden. Morgen eerst zon en wolken met kans op een bui, vooral in het centrum en het oosten. In de namiddag meer wolken met buien in het oosten. Aan zee wat motregen, temperaturen tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de tijd.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immoscoopman.
2: De tijdloze live.

0: Of ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus is uitgebroken is vanavond vertrokken vanuit Tenerife richting Rotterdam. Een reis van zowat 5 dagen en daar zullen het schip en de bagage gereinigd worden. Alle opvarenden en een deel van de bemanning zijn nu geëvacueerd. Gisteren gebeurde dat met bootjes tussen het schip dat voor anker lag en een haven. Vandaag mocht het schip dan toch aanmeren omdat het te hard waaide en de operatie dreigde te mislukken. Ook de laatste repatriëringsvlucht is zo net vertrokken. Het staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne gaat de laatste uren in Kiev en andere steden in Oekraïne was het de voorbije dagen opvallend rustig, zonder luchtalarmen en explosies. Maar toch hebben de wapens niet gezwegen, zegt president Zelensky. Zeker aan de frontlinie zijn de gevechten gewoon voortgegaan. Ook vandaag was dat zo, zegt hij. Het staakt het vuren werd vrijdagavond aangekondigd door de Amerikaanse president Trump. Het ging zaterdag in en loopt straks af om middernacht. In Gent is er een uitslaande brand geweest in een woontoren aan de watersportbaan. De brand is geblust, maar er is bijzonder veel rook. Er is voorlopig sprake van 2 lichtgewonden. De brand was ontstaan in een keuken op de 7e verdieping. Een aantal bewoners wordt nu geëvacueerd. Het gebouw wordt geventileerd. In het onderzoek naar het schietincident van gisteravond in Kesselo, in de buurt van het station van Leuven, is een minderjarige opgepakt. Tijdens een vechtpartij werd een andere minderjarige geraakt in de voet. En nog een tweede jongere werd geschopt en geslagen. Het gaat om zware feiten, zegt Ellen Dury van het parket.
3: Op dit moment is er een 16-jarige jongen gearresteerd die vandaag werd verhoord door de politie en morgen zal worden voorgeleid bij de jeugdrechter. Er is geschoten op klaarlichte dag met een vuurwapen. We nemen zo'n feiten zeer ernstig. We hebben ook de onderzoeksrechter en de jeugdrechter gevorderd. We hebben een gerechtelijk onderzoek geopend voor feiten van poging tot moord, de inbreuken op een wapenwetgeving en bendevorming.
2: En voorzitter Bart Vragen van Club Brugge is geen verdachte meer in het onderzoek naar antisemitische gezangen door supporters van zijn club. Vragen is vanavond 2 uur lang verhoord. Morgen geeft het parket meer uitleg. Een week geleden waren er mogelijk anti-Joodse gezangen te horen tijdens de wedstrijd in Anderlecht. Een Brussels parket voert een onderzoek naar het aanzetten tot haat of geweld en wil de betrokken supporters identificeren. Vanavond lokaal kans op een bui, vannacht bewolkt met enkele buien vanaf de kust. In de Ardennen kans op sneeuw bij temperaturen van 0 graden daar tot 8 in het centrum. Morgen eerst zon en wolken met kans op een bui, vooral in het centrum en het oosten. In de namiddag meer wolken met buien in het oosten. Aan zee wat motregen, temperaturen tot 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: can't take my mind. My mind. My mind. Till I find somebody.
1: De tijdloze.
2: Wow, niet kapot te krijgen, gelijk dat we in Lindelbeek zeggen.

0: De Pro Days van Peugeot, dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Peugeot.
1: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Gent is er vanavond een uitslaande brand geweest in een woontoren aan de watersportbaan. Er is voorlopig sprake van 2 lichtgewonden. De brand was ontstaan in een keuken, vertelt Bjorn Brion van de brandweer.
3: Er was veel rook in het gebouw ook. Daardoor konden niet alle mensen geëvacueerd worden. Het was dus belangrijk dat de brandweer heel snel de brandhaard vond. Dat is gelukt ook. Binnen het kwartier hebben we de brandhaard gevonden in een appartement op de 7e verdieping. Dat was in een keuken.
2: Nadat de brand geblust was, zijn zowat 100 bewoners geëvacueerd. Het is nog niet duidelijk of zij vanavond allemaal terug naar huis kunnen. Bij sportkledingfabrikant Nike in Ham en Laakdal, om de grens tussen Limburg en Antwerpen is dat, begint rond deze tijd een 24-uren staking. Het bedrijf wil ruim 700 banen schrappen en volgens de vakbonden zitten de onderhandelingen voor een goed sociaal plan vast. Nike wil te weinig geld vrijmaken daarvoor, zegt Marieke van Geels van de Socialistische Bond.
4: We zijn er niet van overtuigd dat er geen geld is. Het is een kwestie van budgetten te willen voorzien. We denken dat eisenbunnen die we op tafel hebben gelegd redelijk is, dat die realistisch is. Geld voor eindloopbaanmaatregelen, voor vrijwillig vertrekregeling, ook voor ontslagen als die er moeten zijn, maar vooral maatregelen die gedwongen ontslagen vermijden.
2: In Nederland moeten 12 medewerkers van een ziekenhuis in Nijmegen 6 weken in quarantaine, omdat de strenge procedures voor het hantavirus niet zijn gevolgd. In het universitaire ziekenhuis is vorige week een besmette patiënt opgenomen. De kans op verdere besmetting bij het personeel is klein, klinkt het, maar uit voorzorg moeten de 12 toch in afzondering. Het Nederlandse cruiseschip waarop dat hantavirus is uitgebroken, is vanavond eindelijk vertrokken vanuit Tenerife richting Rotterdam, een reis van zowat 5 dagen. En daar zullen het schip en de bagage gereinigd worden. Alle opvarenden en een deel van de bemanning zijn geëvacueerd. Ook de laatste repatriëringsvlucht is vertrokken. In totaal zijn 3 passagiers van dat schip overleden. Een Franse vrouw die aan boord was van het schip kreeg gisteren symptomen tijdens een repatriëringsvlucht en ligt nu op de afdeling intensieve zorg. Ook een Spaanse passagier heeft vanavond positief getest. Mogelijk zullen er nog meer besmette opvarenden op omdat het virus tot 6 weken na besmetting symptomen kan veroorzaken. De 2 Belgen die aan boord waren wachten in een ziekenhuis in Antwerpen op de resultaten van hun test. In Nederland is een schilderij teruggevonden dat tijdens de Tweede Wereldoorlog was gestolen bij een Joodse kunsthandelaar. De huidige eigenaar weet nog niet of zij het schilderij zal teruggeven aan de erfgename. Koen Braakman met het verhaal.
5: Het schilderij waarover het gaat is portret van een jong meisje van Toon Kelder, een 20e-eeuwse Nederlandse schilder. Het was eigendom van de bekende Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker, die zijn hele collectie in Amsterdam achterliet toen hij op de vlucht sloeg voor de nazi's. Die pikten de collectie in en het portret van een jong meisje kwam terecht bij nazi-kopstuk Herman Geuring en daarna bij de Nederlandse SS'er en collaborateur Hendrik Seyfarth. De huidige eigenares is de kleindochter van die Seyfarth. Zij vertelde aan een familielid dat ze wel wist dat het om een gestolen werk ging. Nu ontkent ze dat, maar het gesprek met dat familielid is opgenomen. De huidige eigenares bekijkt nog of ze het schilderij zal teruggeven. In Nederland is dat wettelijk niet verplicht. De erfgenamen van Goudsticker willen het wel terug.
2: Het weer nog vannacht bewolkt met enkele buien vanaf de kust. In de Ardennen kans op sneeuw bij temperaturen van 0 graden daar tot 8 graden in het centrum. Morgen eerst zon en wolken met kans op een bui, vooral in het centrum en het oosten. In de namiddag meer wolken met buien in het oosten. Aan zee wat motregen bij temperaturen tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de Tijdloze.

0: Keuze.
1: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schapers. Na de brand in een woontoren in Gent zal een deel van de bewoners vanavond niet terug naar huis kunnen. Zeker 8 appartementen zijn voorlopig onbewoonbaar. Het ging om een korte keukenbrand op de 7e verdieping van het gebouw en er was bijzonder veel rook. Alle bewoners zijn een tijd lang geëvacueerd. Björn Brion van de brandweer.
2: Er was veel rook in het gebouw ook. Daardoor konden niet alle mensen geëvacueerd worden. Het was dus belangrijk dat de brandweer heel snel de brandhaard vond. Dat is gelukt ook. Binnen het kwartier hebben we de brandhaard gevonden in een appartement op de 7e verdieping. Dat was in een keuken.
1: Ja, vermoedelijk was er een probleem met een ventilatiekoker daar. 12 medewerkers van een ziekenhuis in Nijmegen in Nederland moeten 6 weken in quarantaine omdat de strenge procedures voor het hantavirus niet zijn gevolgd. In het universitair ziekenhuis is vorige week een besmette patiënt opgenomen. De kans op besmetting bij het personeel is klein, klinkt het, maar uit voorzorg moeten de 12 toch in afzondering. Het Nederlandse cruiseschip waarop dat virus is uitgebroken is vanavond eindelijk vertrokken vanuit Tenerife richting Rotterdam voor een reis van zowat 5 dagen. Daar zullen het schip en de bagage gereinigd worden. Alle opvarenden en een deel van de bemanning zijn geëvacueerd. Ook de laatste repatriëringsvlucht is vertrokken. 3 passagiers van dat schip zijn overleden. De 2 Belgen die aan boord waren wachten in een ziekenhuis in Antwerpen op de resultaten van hun test. De Libris Literatuurprijs is uitgereikt aan de Nederlandse schrijver Bert Nadder voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Die beschrijft 24 uur in een Duits concentratiekamp aan de hand van tientallen personages. Volgens de jury is het een weergaloze, ontroerende, maar ook confronterende roman. Het boek hervertelt onze geschiedenis die nooit vergeten mag worden, klinkt het. Bert Nadder is blij met de prijs.
3: Met jouw prachtige boek Aan het eind van de oorlog. €50.000 en een legpenning. Je hebt vast een dankwoord voor ons. Voorbereid of niet?
4: Nee.
3: Ga je gaan.
4: Maar goed, ik heb alleen wat namen bedacht. Allereerst natuurlijk de juryleden voor dit fantastische besluit. Mijn vrouw Hester Kuiper, want dit boek had ik nooit kunnen schrijven zonder haar trouw en vriendschap en liefde. En laten we wel wezen, haar salaris. Dank u wel.
1: Ik heb het weer nog vannacht bewolkt met enkele buien vanaf de kust. In de Ardennen kans op sneeuw bij temperaturen van 0 tot 8 graden. Morgen eerst zon en wolken met kans op een bui, vooral in het oosten. In de namiddag overal bewolkt, maar meestal droog. Temperaturen tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Dit is de Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In België leeft bijna 1 op de 7 kinderen in armoede. Dat blijkt uit een nieuw rapport van UNICEF. Dat is de kinderrechtenorganisatie van de VN. Het aantal kinderen in armoede is ook licht gestegen in vergelijking met 2023. Sommige kinderen lopen ook een groter risico om in armoede te belanden, zegt Christel de Vos van UNICEF.
3: Kinderen die extra risico lopen zijn bijvoorbeeld kinderen van alleenstaande ouders, kinderen uit huishoudens met een laag inkomen, kinderen jonger dan 3 jaar, kinderen met een handicap en onder andere kinderen met een migratieachtergrond. Dus deze kwetsbare context zorgt uiteraard voor doelgroepen die extra risico lopen.
2: Na de brand in een woontoren in Gent zal een deel van de bewoners nog niet terug naar huis kunnen. Zeker 8 appartementen zijn voorlopig onbewoonbaar, dat meldt burgemeester Matthias de Klerk. Het ging om een korte keukenbrand op de 7e verdieping van het gebouw en er was bijzonder veel rook, vertelt Björn Brion van de brandweer.
4: Bij aankomst hebben we direct een binnenaanval en een buitenaanval gestart. Een binnenaanval was via de trappenhal, een buitenaanval was via de ladderwagen. Er was veel rook in het gebouw ook, daardoor konden niet alle mensen geëvacueerd worden. Het was dus belangrijk dat de brandweer heel snel de brandhaard vond. Dat is gelukt ook in een appartement op de 7e verdieping, dat was in een keuken. Een 100-tal mensen zijn uiteindelijk geëvacueerd.
2: Bij de brand zijn 4 mensen licht gewond geraakt. In Zuid-Afrika zijn de voorbije dagen zeker 10 mensen om het leven gekomen door hevig stormweer. Vooral in Kaapstad en de omliggende regio was de situatie ernstig. De Zuid-Afrikaanse president heeft een noodtoestand uitgeroepen. De hevige regenval veroorzaakte overstromingen en door de felle wind waaide heel wat bomen om. Door het stormweer is er ook hinder voor het vliegverkeer op de luchthaven van Kaapstad. En de Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Natter beschrijft in zijn boek een dag in een Duits concentratiekamp met tientallen personages, zowel gevangenen als bewakers.
5: De nazi's als monsters afschilderen, zoals vaak is gebeurd, en de mensen aan de andere kant als helden in 1 dimensie, dat heeft ons nooit echt dichterbij gebracht. En het gevaar in een concentratiekamp of in een autoritair regime zijn denk ik niet de sadisten, dat zijn eigenlijk meer de mensen zoals wij en zoals we hier allemaal samen zijn, die de verkeerde kant op worden gesleurd. En dat is een aspect dat in mijn boek zit.
2: De Libris Literatuurprijs is een van de grote boekenprijzen in het Nederlandse taalgebied. De winnaar krijgt 50.000 euro. En dan nog het weer. Vannacht blijft het bewolkt met kans op enkele buien en temperaturen van 0 tot 8 graden. Na de ochtend eerst afwisselend zon en wolken en nog kans op een bui. Later overal bewolkt weer, maar wel droog en temperaturen dan tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 2:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In België leeft bijna 1 op de 7 kinderen in armoede. Dat blijkt uit een nieuw rapport van UNICEF. Dat is de kinderrechtenorganisatie van de VN. Het aantal kinderen in armoede is ook licht gestegen in vergelijking met 2023. Sommige kinderen lopen ook een groter risico om in armoede te belanden, zegt Christel de Vos van UNICEF.
3: Kinderen die extra risico lopen zijn bijvoorbeeld kinderen van alleenstaande ouders, kinderen uit huishoudens met een laag inkomen, kinderen jonger dan 3 jaar, kinderen met een handicap en onder andere kinderen met een migratieachtergrond. Dus deze kwetsbare context zorgt uiteraard